0: 93.5 FM en op 106.8 FM.
1: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving.
0: Dit is A1 Radio.
1: De stem van jouw regio.

0: Je luistert naar A1 Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 3 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Het ongeluk vandaag met gevaarlijke stoffen in Zwaag heeft aan 2 mensen het leven gekost. Het tweede slachtoffer, een 40-jarige man uit Zwaag, overleed in het ziekenhuis. De 2 waren onwel geworden bij een verfcoatingbedrijf en moesten worden gereanimeerd. Volgens een bron bij de familie zouden ze in een vat met chemicaliën zijn gevallen. De arbeidsinspectie onderzoekt het ongeluk en houdt ook rekening met dat scenario. De vrijgekomen stoffen vormden geen gevaar voor de omgeving. Nederlandse kiezers zijn steeds ontevredener over het kabinet Jetten, zo blijkt uit een nieuwe peiling van Ipsos INO. 7 op de 10 kiezers zijn ontevreden, terwijl maar 18% positief is over het beleid. Dat is het laagste tevredenheidspercentage sinds het kabinet in februari aantrad. Volgens de onderzoekers speelt de discussie over de begroting daarbij een belangrijke rol. Nog maar 9% heeft er vertrouwen in dat het kabinet de problemen kan oplossen. Pro is nu de grootste partij met virtueel 26 zetels. Een van de 2 agenten die gewond raakte bij de schietpartij in het Gelderse Overasselt is uit het ziekenhuis en herstelt thuis verder. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel al van de intensive care af, zo meldt de politie Oost-Nederland. Ondertussen kwamen inwoners afgelopen avond bijeen voor een inloopavond over de schietpartij. Daar waren veel vragen over de veiligheid en de communicatie van de gemeente na het incident. De burgemeester begrijpt de zorgen van de inwoners goed, zo zei hij. En Oekraïne stelt Rusland een tijdelijk staakt het vuren voor tijdens het bezoek van de 2 Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner dit weekend in Moskou en Kiev. President Zelensky zegt dat zijn land in die periode geen luchtaanvallen zal uitvoeren en hij roept Rusland op om hetzelfde te doen. De 2 Amerikaanse gezanten proberen al langer te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar het leverde nog niets op. Ze bezochten tot nu toe ook alleen Moskou, maar gaan nu dus ook naar Kiev. Het weer, er is kans op een bui. De temperatuur ligt tussen de 14 en 17 graden... bij een matige, langs de kust krachtige westenwind. Overdag krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur.

beleving. Volg ons op Facebook. facebook.com/A1mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.

93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Radio. Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 4 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Het ongeluk vandaag met gevaarlijke stoffen in Zwaag heeft aan 2 mensen het leven gekost. Het tweede slachtoffer, een 40-jarige man uit Zwaag, overleed in het ziekenhuis. De 2 waren onwel geworden bij een verfcoatingbedrijf en moesten worden gereanimeerd. Volgens een bron bij de familie zouden ze in een vat met chemicaliën zijn gevallen. De arbeidsinspectie onderzoekt het ongeluk en houdt ook rekening met dat scenario. De vrijgekomen stoffen vormden geen gevaar voor de omgeving. Nederlandse kiezers zijn steeds ontevredener over het kabinet Jette, zo blijkt uit een nieuwe peiling van Ipsos INO. 7 op de 10 kiezers zijn ontevreden, terwijl maar 18% positief is over het beleid. Dat is het laagste tevredenheidspercentage sinds het kabinet in februari aantrad. Volgens de onderzoekers speelt de discussie over de begroting daarbij een belangrijke rol. Nog maar 9% heeft er vertrouwen in dat het kabinet de problemen kan oplossen. Pro is nu de grootste partij met virtueel 26 zetels. Een van de 2 agenten die gewond raakte bij de schietpartij in het Gelderse Overasselt is uit het ziekenhuis en herstelt thuis verder. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel al van de intensive care af, zo meldt de politie Oost-Nederland. Ondertussen kwamen inwoners afgelopen avond bijeen voor een inloopavond over de schietpartij. Daar waren veel vragen over de veiligheid en de communicatie van de gemeente na het incident. De burgemeester begrijpt de zorgen van de inwoners goed, zo zei hij. En Oekraïne stelt Rusland een tijdelijk staakt het vuren voor tijdens het bezoek van de 2 Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner dit weekend in Moskou en Kiev. President Zelensky zegt dat zijn land in die periode geen luchtaanvallen zal uitvoeren en hij roept Rusland op om hetzelfde te doen. De 2 Amerikaanse gezanten proberen al langer te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar het leverde nog niets op. Ze bezochten tot nu toe ook alleen Moskou, maar gaan nu dus ook naar Kiev. Het weer, er is kans op een bui. De temperatuur ligt tussen de 14 en 17 graden... bij een matige, langs de kust krachtige westenwind. Overdag krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Zometeen in het volgende uur op

0: zon. Weet je nog wat jij me zei? Dat jij er altijd bent als ik je nodig heb.
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: Radio. Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 5 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Het ongeluk vandaag met gevaarlijke stoffen in Zwaag heeft aan 2 mensen het leven gekost. Het tweede slachtoffer, een 40-jarige man uit Zwaag, overleed in het ziekenhuis. De 2 waren onwel geworden bij een verfcoatingbedrijf en moesten worden gereanimeerd. Volgens een bron bij de familie zouden ze in een vat met chemicaliën zijn gevallen. De arbeidsinspectie onderzoekt het ongeluk en houdt ook rekening met dat scenario. De vrijgekomen stoffen vormden geen gevaar voor de omgeving. Nederlandse kiezers zijn steeds ontevredener over het kabinet Jetten, zo blijkt uit een nieuwe peiling van Ipsos INO. 7 op de 10 kiezers zijn ontevreden, terwijl maar 18% positief is over het beleid. Dat is het laagste tevredenheidspercentage sinds het kabinet in februari aantrad. Volgens de onderzoekers speelt de discussie over de begroting daarbij een belangrijke rol. Nog maar 9% heeft er vertrouwen in dat het kabinet de problemen kan oplossen. Pro is nu de grootste partij met virtueel 26 zetels. Een van de 2 agenten die gewond raakte bij de schietpartij in het Gelderse Overasselt is uit het ziekenhuis en herstelt thuis verder. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel al van de intensive care af, zo meldt de politie Oost-Nederland. Ondertussen kwamen inwoners afgelopen avond bijeen voor een inloopavond over de schietpartij. Daar waren veel vragen over de veiligheid en de communicatie van de gemeente na het incident. De burgemeester begrijpt de zorgen van de inwoners goed, zo zei hij. En Oekraïne stelt Rusland een tijdelijk staakt het vuren voor tijdens het bezoek van de 2 Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner dit weekend in Moskou en Kiev. President Zelensky zegt dat zijn land in die periode geen luchtaanvallen zal uitvoeren en hij roept Rusland op om hetzelfde te doen. De 2 Amerikaanse gezanten proberen al langer te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar het leverde nog niets op. Ze bezochten tot nu toe ook alleen Moskou, maar gaan nu dus ook naar Kiev. Het weer, er is kans op een bui. De temperatuur ligt tussen de 14 en 17 graden... bij een matige, langs de kust krachtige westenwind. Overdag krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

Nederveld, Achterveld, Koevelaken, Nijkerk, Garderen, Kootwijk, Nijkerkerveen, Terschuur, Stroel, De Glind, Kootwijkerbroek. Dit is AE Radio. De stem van jouw regio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 6 uur.
2: Dit is Jos Thuis met het radionieuws op A1 Radio. In het zuiden van Frankrijk woedt een grote natuurbrand, waarbij al zeker 150 hectare natuur is verbrand. Die brand brak gistermiddag uit in het departement Aude, vlak bij de Spaanse grens. 32 inwoners werden al uit voorzorg geëvacueerd. Zo'n 300 brandweerlieden bestrijden het vuur met hulp van blusvliegtuigen. Twee spuitgasten raakten daarbij licht gewond. Door de hitte met temperaturen tot 40 graden verspreidde het vuur zich snel. Het Panama-kanaal beperkt het aantal schepen dat dagelijks mag passeren verder door ernstige droogte. Vanaf half september gaat het aantal doorvaarten terug van 36 naar 32 per dag. Door El Niño staat het water in de meren die het kanaal voeden te laag. Panama heeft daarom de noodtoestand uitgeroepen. Het Panama-kanaal is goed voor zo'n 5% van de wereldwijde scheepvaart en erg belangrijk voor de Amerikaanse handel. Opnieuw heeft een Amerikaanse rechter nieuwe regels voor stemmen per post tegengehouden. Het verbod geldt voor onbepaalde tijd, in aanloop naar de congresverkiezingen in november. De regels verplichten staten onder meer lijsten aan te leveren van kiezers die per post mogen stemmen. Ook moeten stembiljetten unieke streepjescodes krijgen, anders kan de postdienst ze weigeren. De regering Trump heeft het Amerikaanse Hoge Rechtshof gevraagd het verbod op te heffen. Amerikaanse Vietnam-veteranen stappen naar de rechter om de bouw van een triomfboog van president Trump tegen te houden. De regering wil binnen 2 weken met de bouw ervan beginnen, maar de veteranen vinden dat te snel. Ze zeggen dat Trump geen toestemming van het parlement heeft. Ook zouden eerdere rechtszaken over het project nog niet zijn behandeld. De triomfboog moet vlak bij de militaire begraafplaats Arlington komen. De veteranen vrezen dat de bouw begint voor rechters zich erover buigen. Dan nog het weer, af en toe zon, maar in de noordelijke helft enkele buien. Vanmiddag zon en wolken en meest droog, bij maximaal 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: Radio. De stem van jouw regio. AE Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

0: Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: Op 93.5 en op 106.8 FM.
0: De stem van jouw regio.
1: De lokale omroep.

90.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Dit is A1 Radio, jouw lokale radio in Nijkerk, Barneveld en omgeving. Jouw geluid, van lokaal tot wereldwijd. De stem van jouw regio. A1 Radio.
1: Emergency.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 7 uur.
2: Dit is Jos Thuis met het radionieuws op A1 Radio. De inspectie Leefomgeving en Transport zegt dat ze minder effectief kan handhaven, omdat bewindspersonen herhaaldelijk ingrepen bij toezicht op statiegeld. Maatregelen om de inzameling van flesjes en blikjes te verbeteren werden meerdere keren teruggefloten door achtereenvolgende staatssecretarissen. Daardoor blijft onder meer 270 miljoen euro aan niet ingeleverd statiegeld hangen. Wetenschappers noemen het ingrijpen ongebruikelijk en schadelijk voor onafhankelijk bestuur. In Washington zijn zo'n 50 medewerkers van de militaire Joint Staff onderworpen aan leugendetectortests, meldt de New York Times. De Amerikaanse overheid zoekt naar mogelijke lekken over munitietekorten, waaronder raketten voor het Patriot-systeem. De tests werden in augustus afgenomen. Het Pentagon zegt dat lekken van geheime informatie over nationale veiligheid uiterst serieus worden onderzocht. In het zuiden van Frankrijk woedt een grote natuurbrand, waarbij al zeker 150 hectare natuur is verbrand. Die brand brak gistermiddag uit in het departement Aude, vlak bij de Spaanse grens. 32 inwoners werden al uit voorzorg geëvacueerd. Zo'n 300 brandweerlieden bestrijden het vuur met hulp van blusvliegtuigen. Twee spuitgasten raakten daarbij licht gewond. Door de hitte met temperaturen tot 40 graden verspreidde het vuur zich snel. Het Panama-kanaal beperkt het aantal schepen dat dagelijks mag passeren verder door ernstige droogte. Vanaf half september gaat het aantal doorvaarten terug van 36 naar 32 per dag. Door El Niño staat het water in de meren die het kanaal voeden te laag. Panama heeft daarom de noodtoestand uitgeroepen. Het Panama-kanaal is goed voor zo'n 5% van de wereldwijde scheepvaart en erg belangrijk voor de Amerikaanse handel. Nog het weer, af en toe zon, maar in de noordelijke helft enkele buien. Vanmiddag zon en wolken en meest droog bij maximaal 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Dit is Bianca Daming van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Zometeen in het volgende uur.

0: Radio. De stem van jouw regio. AE Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

0: steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedemorgen. Je luistert naar A1 Radio.
2: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 8 uur.
3: Dit is Jos Thuis met het radionieuws op A1 Radio. In Bolivia zijn meerdere doden en tientallen gewonden gevallen door een explosie op een legerbasis in Sanandita, meldt nu.nl op basis van lokale autoriteiten. De ontploffing gebeurde tijdens werkzaamheden aan munitie. De oorzaak wordt onderzocht. Slachtoffers zijn naar ziekenhuizen in de regio gebracht. De regering spreekt van een zeer ernstig incident en heeft extra veiligheidsdiensten ingezet. In Overasselt is een van de twee gewonde agenten inmiddels uit het ziekenhuis. De andere agent ligt er nog, maar is van de intensive care af, zegt politie Oost-Nederland in de talkshow Renze. Hoe hun herstel verloopt is nog onzeker. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een woning. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Collega's verleenden direct eerste hulp. Voor de schietpartij zitten nog 32 mensen vast. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt kan de AfD bij de deelstaatverkiezingen mogelijk de absolute meerderheid halen. Dat succes wordt volgens de NOS vooral toegeschreven aan partijleider Ulrich Siegmund, een 35-jarige ex-parfumverkoper die uitgroeide tot het charismatische gezicht van de radicale vleugel. De Veiligheidsdienst bestempelt de afdeling als extreem rechts. Siegmund voert campagne op remigratie, verbod op regenboogvlaggen en het stopzetten van subsidies voor zogenoemde anti-Duitse cultuur. De inspectie Leefomgeving en Transport zegt dat ze minder effectief kan handhaven omdat bewindspersonen herhaaldelijk ingrepen bij toezicht op statiegeld. Maatregelen om de inzameling van flesjes en blikjes te verbeteren werden meerdere keren teruggefloten door achtereenvolgende staatssecretarissen. Daardoor blijft onder meer 270 miljoen euro aan niet ingeleverd statiegeld hangen. Wetenschappers noemen het ingrijpen ongebruikelijk en schadelijk voor onafhankelijk bestuur. Nog het weer, af en toe zon, maar in de noordelijke helft enkele buien. Vanmiddag zon en wolken en meest droog, bij maximaal 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files, met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: Radio. De stem van jouw regio. AE Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

op Facebook. Facebook.com/A1mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.

beleving. Volg ons op Facebook. facebook.com/A1mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.

0: Radio. Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 9 uur.
2: Dit is Jos Thuis met het radionieuws op A1 Radio. In Europa zijn dit jaar al meer dan 1000 besmettingen met het West-Nijl-virus gemeld, schrijft het ANP op basis van Europese gezondheidsdata. Vooral Italië, Griekenland en Roemenië zien veel gevallen. Het virus wordt overgedragen door muggen en kan bij een klein deel van de patiënten ernstige neurologische klachten veroorzaken. Gezondheidsdiensten roepen op alert te zijn tijdens warme, muggenrijke perioden. In Canada is de beroemde Florentina-diamant van 137 karaat voor het eerst in 100 jaar weer te zien. De steen, eeuwenoud en omgeven door legendes, werd na de val van Oostenrijk-Hongarije in 1918 verborgen gehouden door de Habsburg-familie. In Quebec is hij tentoongesteld en juridisch beschermd tegen Europese claims uit Oostenrijk en Italië. De kans dat de diamant terugkeert naar Europa lijkt klein. In Bolivia zijn meerdere doden en tientallen gewonden gevallen door een explosie op een legerbasis in San Andita. Meldt nu.nl op basis van lokale autoriteiten. De ontploffing gebeurde tijdens werkzaamheden aan munitie. De oorzaak wordt onderzocht. Slachtoffers zijn naar ziekenhuizen in de regio gebracht. De regering spreekt van een zeer ernstig incident en heeft extra veiligheidsdiensten ingezet. Op de A76 bij Nut in Limburg is één persoon gewond geraakt bij een botsing tussen een auto en een vrachtwagen. De auto kwam na de klap tegen de vangrail terecht. Hulpdiensten waren snel ter plaatse en het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. De weg was korte tijd deels afgesloten. Dan nog het weer, af en toe zon, maar in de noordelijke helft enkele buien. Vanmiddag zon en wolken en meest droog bij maximaal 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Dit is Bianca Daming van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: AE Radio. De stem van jouw regio. AE Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. In Europa zijn dit jaar al meer dan 1000 besmettingen met het West-Nijl-virus gemeld, schrijft het ANP op basis van Europese gezondheidsdata. In Canada is de beroemde Florentiner-diamant van 137 karaat voor het eerst in 100 jaar weer te zien. In Bolivia zijn meerdere doden en tientallen gewonden gevallen door een explosie op een legerbasis in San Andita. Op de A76 bij Nut in Limburg is één persoon gewond geraakt bij een botsing tussen een auto en een vrachtwagen. Het weer, af en toe zon, maar in de noordelijke helft enkele buien. Vanmiddag zon en wolken en meest droog bij maximaal 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.

93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

Als er iemand bij me wegging. Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn die dansen. En dat er mensen zijn die innig zoenen. Dat kan ik nu niet meer begrijpen. Ik voel alleen de pijn van God, waar is ze?

voorbij gaan. Met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Maar jij, zul je soms nog aan me denken? Ben ik soms toch nog een beetje bij je?

Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 10 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De twee Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner komen dit weekend met een nieuw vredesvoorstel voor Rusland en Oekraïne. Ze reizen naar Moskou en waarschijnlijk ook naar Kiev, waar ze nog niet eerder waren. President Trump zegt een concreet plan te hebben voor een eind aan de oorlog, maar details zijn nog niet bekend. De Oekraïnse president Zelensky heeft voorgesteld om tijdens de gesprekken een tijdelijk bestand te houden, maar de Russische aanvallen op Oekraïne gaan gewoon door. Mensen die vastlopen bij de Belastingdienst of de dienst toeslagen kunnen sinds deze week gratis hulp krijgen via een nieuw telefoonnummer. Via 0800 81 15 kunnen mensen met ingewikkelde problemen elke werkdag terecht van 9 uur 's ochtends tot 9 uur 's avonds. Hulpplatform Geldfit kijkt dan welke ondersteuning nodig is en verwijst mensen zo nodig door. De belangenbehartiger voor belastingplichtigen en toeslaggerechtigden zegt dat veel mensen nu niet weten waar ze terecht kunnen. Bij de explosie op een legerbasis in Bolivia zijn zeker 10 mensen omgekomen en 62 mensen gewond geraakt. De ontploffing vond plaats bij een militaire basis in Viacha, vlakbij de hoofdstad La Paz. Volgens de politie lag daar vuurwerk opgeslagen. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend en wordt onderzocht. Er zijn 7 mensen als vermist opgegeven, tientallen woningen raakten beschadigd. De brandweer waarschuwt dat er nog steeds gevaar is voor een nieuwe explosie. En met de inzamelingsactie voor de doodgeschoten beveiliger in Overasselt is inmiddels €20.000 opgehaald en het streefbedrag is nu verhoogd naar €22.000. Dat geld is bedoeld voor het afscheid van de 51-jarige Berry uit Wiegen die geen uitvaartverzekering had. Hij werd dinsdag doodgeschoten terwijl hij het huis van Jan G. bewaakte in het Gelderse dorp. Het is tot nu toe het enige dodelijke slachtoffer van de schietpartij. Geld dat overblijft gaat naar de moeder van Berry voor ondersteuning en verzorging. Het weer, wolken en wat zon wisselen elkaar af met ook kans op een bui, met name in het noorden. Vanmiddag wordt het een graad of 20 bij een matige, langs de kust vrij krachtige tot krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Dit is Bianca Daming van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Zometeen in het volgende uur op

0: Radio.
1: Op 93.5 FM en op 106.8 FM.
0: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving.
1: Dit is A1 Radio.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Doe jij mee met de toertocht van de wielerronde van Hoevelaken op zaterdag 29 augustus? Je kunt kiezen tussen een mooie stadsfietsentocht van 40 kilometer of een racefietstocht over de prachtige Veluwe van 83 kilometer. Je start vanaf Fletcher Hotel de Klepperman en wordt na de rit onthaald door het publiek over het parcours van de wielerronde van Hoevelaken. Vanaf 10:30 ochtends is het inschrijven voor de stadsfietsen en vanaf 11:30 voor de racefietsers. Voorinschrijven kan ook via wielerrondevanhoevelaken.nl. Voor iedere deelnemer is er een gave bidon en een toffe belevenis. Je kunt de tochten blijven rijden op iedere zaterdag tot en met 31 oktober 2026. Op 18, 19 en 20 september is het tijd voor de Floralia in Voorthuizen. De start is op vrijdag 18 september tussen 2 en 4 uur 's middags met het kindermozaïeksteken op het Bunkmanplein. Maak je eigen tableautje of versier je skelter of fiets met dahlia's. Zet je gemaakte tableau in de tuin of maak hem vast op je fiets en rijd mee met de optocht van zaterdag. Voor alle informatie kijk je op floraliavoorthuizen.nl. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Op dinsdag 8 september kun je tussen 7:30 en 21:15 s'avonds meedoen met linedancing in de Warborg. Je leert de basispassen van linedancing en hebt geen ervaring nodig. Train al dansende je stabiliteit, je conditie en je motoriek en natuurlijk je coördinatie. Of je nu komt voor de dans, de muziek of gewoon de sfeer, iedereen is welkom. Kom alleen of neem je buren en vrienden mee. Laat je meevoeren door de ritmes en ontdek hoe leuk linedancing kan zijn. We dansen vanaf 8 september om de week op dinsdagavond tussen 7:30 en 21:15. En de kosten bedragen €30 voor die 5 dinsdagavonden. Aanmelden kan via de website van de Warborg. De stichting True Colors Nunspeet organiseert iedere eerste woensdag van de maand het True Colors Café. Dat is een ontmoetingsplek waar iedereen zichzelf kan zijn. Het is in Grand Café onder de toren aan de Dorpstraat 8 en het duurt van 8:30 tot 10:30 s'avonds. De stichting zet zich in voor meer acceptatie en zichtbaarheid van de LHBTIQA+ gemeenschap en wil bijdragen aan een inclusieve samenleving. Iedereen is welkom en er geldt geen leeftijdsgrens. De toegang is gratis, drankjes zijn voor eigen rekening en alcohol wordt alleen geschonken aan bezoekers van 18 jaar en ouder. De resterende data voor dit jaar 2026 zijn 5 augustus, 2 september, 7 oktober, 4 november en tenslotte 2 december. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl en wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De twee Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner komen dit weekend met een nieuw vredesvoorstel voor Rusland en Oekraïne. Ze reizen naar Moskou en waarschijnlijk ook naar Kiev, waar ze nog niet eerder waren. Mensen die vastlopen bij de Belastingdienst of de dienst Toeslagen kunnen sinds deze week gratis hulp krijgen via een nieuw telefoonnummer. Via 0800 81 15 kunnen mensen met ingewikkelde problemen elke werkdag terecht van 9 uur 's ochtends tot 9 uur 's avonds. Bij de explosie op een legerbasis in Bolivia zijn zeker 10 mensen omgekomen en 62 mensen gewond geraakt. Er zijn 7 mensen als vermist opgegeven, tientallen woningen raakten beschadigd. En met de inzamelingsactie voor de doodgeschoten beveiliger in Overasselt is inmiddels €20.000 opgehaald en het streefbedrag is nu verhoogd naar €22.000. Het weer, wolken en wat zon wisselen elkaar af met ook kans op een bui, met name in het noorden. Vanmiddag wordt het een graad of 20 bij een matige, langs de kust vrij krachtige tot krachtige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
0: Lokaal nieuws en de beste muziek. A1 Radio is thuis in jouw regio.

luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Op zaterdag 26 september kun je vanaf 9 uur 's ochtends deelnemen aan de Groot Boeschoten Trail and Walk vanaf Camping de Zanderij in Voorthuizen. Het natuurgebied Boeschoten van Staatsbosbeheer staat bekend als de entree van de Veluwe. Hier ontvouwt zich het begin van de Veluwe vanuit het westen naar het oosten. De bossen strekken zich uit tot aan Speult, Huinen en Garderen. De schaapskooien van Groot en Klein Boeschoten bevinden zich sinds 1800 in dit deel van de Veluwe, grenzend aan het dorp Voorthuizen, waar je kunt starten en finishen. Alle afstanden komen langs deze unieke natuurplaats. En die is gemakkelijk bereikbaar voor supporters en bezoekers. Net nabij de schaapskooi zal er een verzorgingspost worden ingericht. Voor meer informatie kijk je op onze Facebookpagina.

als Jokkebrok en Lunters Broodje. Bij binnenkomst krijg je natuurlijk weer een uniek proefglas cadeau, zodat je meteen kunt beginnen met proeven. En ja, de bekende afvinkbierviltjes zijn er ook weer om bij te houden welke bieren je allemaal al hebt geprobeerd. Ook muzikaal wordt het genieten. Old Dog trapt af met stevige bluesrock, met daarna de dampende hyping blues van Hey Mootser. En als absolute knaller van de avond Live de Leeuw Band, een band die gegarandeerd de tent op zijn kop zet. Kortom, fantastische muziek, heerlijk lokaal bier, een geweldige sfeer en een mooi goed voorthuizens doel. Alle ingrediënten voor een onvergetelijke Lustrum editie zijn aanwezig. Volg ons festival ook op social media voor updates over alle deelnemende brouwers en bands. Mis het niet en score je tickets op tijd via bierenbluesfestival.nl. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Op zaterdag 12 september organiseert muziekvereniging Crescendo vanaf 4 uur 's middags samen met de lokale horeca en foodondernemers het proefevenement Bourgondisch Voorthuizen. En dat is nu dus voor de 13e keer. Net als op de vorige edities zullen de deelnemers hun beste beentje voorzetten en u alleen het beste, mooiste en het lekkerste uit hun keuken opdienen. Een uniek evenement in Voorthuizen waar je Bourgondisch kunt genieten. Voor meer informatie kijk je op bourgondischvoorthuizen.nl. Het Nederlands Pluimveemuseum start de Kinderkippenclub voor kinderen van 10 tot en met 12 jaar. Van maart tot eind september komen de deelnemers iedere zaterdagmorgen van 10 tot 11 bij elkaar om alles te ontdekken over de weg van het ei tot een volwassen kip. Onder begeleiding van ervaren kippenverzorgers leren kinderen hoe ze kuikens en kippen verzorgen en maken ze kennis met de grote variatie aan rassen. Een bijzonder onderdeel van het programma is het zelf uitbroeden en grootbrengen van kuikens. Daarnaast staat een excursie naar een kippenbedrijf op het programma en worden de kippen van de deelnemers in september gekeurd. De cursus is gratis en wordt afgesloten met een certificaat. Aanmelden is vanaf vandaag mogelijk en vol is vol. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via dieren@pluimveemuseum.nl onder vermelding van meedoen met de Kinderkippenclub. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl en wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 11 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De politie houdt vandaag opnieuw zoekacties in en rond Overasselt. Maar er is niets bekendgemaakt over waar precies naar wordt gezocht. Er zijn in de afgelopen dagen tijdens het onderzoek meerdere wapens gevonden, onder meer in een tas in Wijchen. Of die wapens ook zijn gebruikt bij de schietpartij in het Gelderse dorp is nog onduidelijk. Bij het geweld werd een 51-jarige beveiliger doodgeschoten en raakten twee agenten gewond. In totaal zijn er 34 mensen aangehouden, 32 van hen zitten voorlopig vast. De twee Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner komen dit weekend met een nieuw vredesvoorstel voor Rusland en Oekraïne. Ze reizen naar Moskou en waarschijnlijk ook naar Kiev, waar ze nog niet eerder waren. President Trump zegt een concreet plan te hebben voor een eind aan de oorlog, maar details zijn nog niet bekend. De Oekraïnse president Zelensky heeft voorgesteld om tijdens de gesprekken een tijdelijk bestand te houden, maar de Russische aanvallen op Oekraïne gaan gewoon door. De regio Rotterdam moet de komende jaren rekening houden met flinke verkeersproblemen door grootschalig onderhoud. Rijkswaterstaat en de metropoolregio Rotterdam-Den Haag spreken van de grootste onderhoudsopgave ooit. Doordat onder meer de Van Brienenoordbrug, de Giessenbrug en de Benelux-tunnel maar langere tijd beperkt beschikbaar zijn, dreigt de regio volgens de instanties vast te lopen. Werkgevers worden daarom dringend gevraagd om de werktijden aan te passen of thuiswerken mogelijk te maken. En met de inzamelingsactie voor de doodgeschoten beveiliger in Overasselt is inmiddels €20.000 opgehaald en het streefbedrag is nu verhoogd naar €22.000. Dat geld is bedoeld voor het afscheid van de 51-jarige Berry uit Wijchen die geen uitvaartverzekering had. Hij werd dinsdag doodgeschoten terwijl hij het huis van Jan G. bewaakte in het Gelderse dorp. Het is tot nu toe het enige dodelijke slachtoffer van de schietpartij. Geld dat overblijft gaat naar de moeder van Berry voor ondersteuning en verzorging. Het weer, wolken en wat zon wisselen elkaar af met ook kans op een bui, met name in het noorden. Vanmiddag wordt het een graad of 20 bij een matige, langs de kust vrij krachtige tot krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
0: AE Radio.
1: AE Radio, goedemorgen.
0: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De politie houdt vandaag opnieuw zoekacties in en rond Overasselt. Maar er is niets bekendgemaakt over waar precies naar wordt gezocht. De twee Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner komen dit weekend met een nieuw vredesvoorstel voor Rusland en Oekraïne. Ze reizen naar Moskou en waarschijnlijk ook naar Kiev, waar ze nog niet eerder waren. De regio Rotterdam moet de komende jaren rekening houden met flinke verkeersproblemen door grootschalig onderhoud. Doordat onder meer de Van Brienenoordbrug, de Giessenbrug en de Benelux-tunnel maar langere tijd beperkt beschikbaar zijn, dreigt de regio volgens de instanties vast te lopen. En met de inzamelingsactie voor de doodgeschoten beveiliger in Overasselt is inmiddels €20.000 opgehaald en het streefbedrag is nu verhoogd naar €22.000. Het weer, wolken en wat zon wisselen elkaar af met ook kans op een bui, met name in het noorden. Vanmiddag wordt het een graad of 20 bij een matige, langs de kust vrij krachtige tot krachtige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 12 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De reisapp Polar Steps mag niet meer worden gebruikt op diensttelefoons van Defensie. Dat komt nadat bleek dat tientallen militairen via een lek in de app te volgen waren. Zo konden onder meer hun woonadres, werkplek en locaties tijdens buitenlandse oefeningen worden achterhaald. Daarom heeft Defensie Polar Steps nu op een lijst gezet met verboden apps voor dienstapparaten. Het ministerie verbood in 2018 al vergelijkbare sport- en fitness-apps na problemen met de privacy en militairen die konden worden gevolgd. In Nepal is opnieuw een overlevende gered uit een tunnel bij een waterkrachtcentrale. Het gaat om een Chinese man die sinds de zware overstromingen van 26 augustus vastzat. In die tunnel zitten nu nog tientallen mensen vast onder een dikke laag modder. Gisteren werden er al twee andere mensen gered. In Nepal zijn inmiddels 1344 lichamen geborgen en worden nog zo'n 5000 mensen vermist. Ook in het aangrenzende Tibet zijn tientallen doden en honderden vermisten gemeld. De politie houdt vandaag opnieuw zoekacties in en rond Overasselt. Maar er is niets bekendgemaakt over waar precies naar wordt gezocht. Er zijn in de afgelopen dagen tijdens het onderzoek meerdere wapens gevonden, onder meer in een tas in Wijchen. Of die wapens ook zijn gebruikt bij de schietpartij in het Gelderse dorp is nog onduidelijk. Bij het geweld werd een 51-jarige beveiliger doodgeschoten en raakten twee agenten gewond. In totaal zijn er 34 mensen aangehouden, 32 van hen zitten voorlopig vast. En Elon Musk's AI-bedrijf xAI krijgt geen gelijk van de rechter over een verbod op nepnaaktbeelden in de staat Minnesota. Een federale rechter heeft besloten dat de wet voorlopig van kracht blijft. Die wet verbiedt het verspreiden van ongevraagde seksuele beelden die met AI zijn gemaakt. xAI vindt dat daarmee de vrijheid van meningsuiting wordt beperkt. Maar Minnesota zegt juist dat de wet mensen moet beschermen tegen dit soort deepfakes. De rechtszaak gaat voorlopig door, die bevindt zich nog in een vroeg stadium. Het weer, wolken en wat zon wisselen elkaar af met kans op een bui, met name in het noorden, bij een graad of 20 en een matige, langs de kust vrij krachtige tot krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Dit is Bianca Daming van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: AE Radio, goedemiddag.
3: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De reisapp Polar Steps mag niet meer worden gebruikt op diensttelefoons van Defensie. Dat komt nadat bleek dat tientallen militairen via een lek in de app te volgen waren. In Nepal is opnieuw een overlevende gered uit een tunnel bij een waterkrachtcentrale. Gisteren werden er al twee andere mensen gered. De politie houdt vandaag opnieuw zoekacties in en rond Overasselt. Maar er is niets bekendgemaakt over waar precies naar wordt gezocht. En Elon Musk's AI-bedrijf xAI krijgt geen gelijk van de rechter over een verbod op nepnaaktbeelden in de staat Minnesota. Een federale rechter heeft besloten dat de wet voorlopig van kracht blijft. Die wet verbiedt het verspreiden van ongevraagde seksuele beelden die met AI zijn gemaakt. Het weer, wolken en wat zon wisselen elkaar af met kans op een bui, met name in het noorden, bij een graad of 20 en een matige, langs de kust vrij krachtige tot krachtige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.

0: Adverteren op AN Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: Goedemiddag. Je luistert naar AN Radio.
0: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 1 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. In de Britse havenstad Dover zorgt een anti-immigratieprotest voor flinke verkeersproblemen. Een grote groep gemaskerde mannen blokkeert de toegangsweg naar de veerboten richting Frankrijk. Daardoor staan er kilometerslange files en missen reizigers hun overtocht. De politie spreekt van een verstoring van de openbare orde en is ter plaatse. Het protest verloopt vooralsnog rustig. Ook een bus met Nederlandse toeristen kwam vast te staan en miste daardoor de geplande boot over het kanaal. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner zijn in Moskou aangekomen voor overleg over de oorlog in Oekraïne. Ze willen namens president Trump een vredesplan voorleggen aan de Russische president Poetin. Daarna reizen ze naar verwachting door naar Kiev voor gesprekken met president Zelensky. Die had een tijdelijk bestand voorgesteld tijdens hun bezoek, maar Rusland lijkt daar niet aan te willen meedoen. Het land heeft vandaag opnieuw raketaanvallen uitgevoerd op Oekraïne. In Nepal is opnieuw een overlevende gered uit een tunnel bij een waterkrachtcentrale. Het gaat om een Chinese man die sinds de zware overstromingen van 26 augustus vastzat. In die tunnel zitten nu nog tientallen mensen vast onder een dikke laag modder. Gisteren werden er al twee andere mensen gered. In Nepal zijn inmiddels 1344 lichamen geborgen. Er worden nog zo'n 5000 mensen vermist. Ook in het aangrenzende Tibet zijn tientallen doden en honderden vermisten gemeld. En in het centrum van Rotterdam zijn vannacht drie mensen aangehouden na een incident op een terras. Een 40-jarige vrouw uit Den Haag reed met haar auto in op een groep mensen op dat terras. Er raakte niemand gewond, maar bezoekers vernielden daarna de auto van de vrouw. Daarbij raakte zij gewond aan haar gezicht. De vrouw is aangehouden voor onder meer rijden onder invloed. Ook twee mannen uit Zwolle zijn gearresteerd. Het weer, wolken en wat zon wisselen elkaar af met kans op een bui, met name in het noorden, bij een graad of 20 en een matige, langs de kust vrij krachtige tot krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Dit is Bianca Daming van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: A1 Radio, goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. In de Britse havenstad Dover zorgt een anti-immigratieprotest voor flinke verkeersproblemen. Een grote groep gemaskerde mannen blokkeert de toegangsweg naar de veerboten richting Frankrijk. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner zijn in Moskou aangekomen voor overleg over de oorlog in Oekraïne. In Nepal is opnieuw een overlevende gered uit een tunnel bij een waterkrachtcentrale. Gisteren werden er al 2 andere mensen gered. En in het centrum van Rotterdam zijn vannacht 3 mensen aangehouden na een incident op een terras. Een 40-jarige vrouw uit Den Haag reed met haar auto in op een groep mensen op dat terras. Er raakte niemand gewond, maar bezoekers vernielden daarna de auto van de vrouw. Het weer, wolken en wat zon wisselen elkaar af met kans op een bui, met name in het noorden, bij een graad of 20 en een matige, langs de kust vrij krachtige tot krachtige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.

0: Adverteren op AN Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
2: Goedemiddag, je luistert naar AE1 Radio.
0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
2: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 2 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Hackers hebben na een cyberaanval op de overheid van Berlijn bijna 6 terabyte aan gegevens op het darknet gezet. Daarbij zouden ook gevoelige informatie over noodplannen en de kritieke infrastructuur van de stad staan. Ook de gegevens van ambtenaren zoals namen en e-mailadressen zijn gelekt. De Berlijnse overheid weigerde losgeld te betalen aan de hackers van de groep Rigida. De cyberveiligheidsdienst waarschuwt nu voor een grotere kans op phishing. De hackers zouden vooral uit zijn geweest op geld. In de Britse havenstad Dover zorgt een anti-immigratieprotest voor flinke verkeersproblemen. Een grote groep gemaskerde mannen blokkeert de toegangsweg naar de veerboten richting Frankrijk. Daardoor staan er kilometerslange files en missen reizigers hun overtocht. De politie spreekt van een verstoring van de openbare orde en is ter plaatse. Het protest verloopt vooralsnog rustig. Ook een bus met Nederlandse toeristen kwam vast te staan en miste daardoor de geplande boot over het kanaal. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner zijn in Moskou aangekomen voor overleg over de oorlog in Oekraïne. Ze willen namens president Trump een vredesplan voorleggen aan de Russische president Poetin. Daarna reizen ze naar verwachting door naar Kiev voor gesprekken met president Zelensky. Die had een tijdelijk bestand voorgesteld tijdens hun bezoek, maar Rusland lijkt daar niet aan te willen meedoen. Het land heeft vandaag opnieuw raketaanvallen uitgevoerd op Oekraïne. En in Noorwegen wachten nu duizenden mensen al urenlang om afscheid te kunnen nemen van de overleden koning Harald. De rij bij de kapel in Oslo is inmiddels 1,2 kilometer lang en mensen staan soms 7 uur in de rij. De openingstijden zijn dit weekend verlengd om meer mensen de kans te geven om afscheid te nemen. Voor de begrafenis van komende woensdag worden tienduizenden mensen verwacht. Het centrum wordt afgesloten en de politie zet 3000 agenten in voor de grootste veiligheidsoperatie uit de Noorse geschiedenis. Het weer, wolken en wat zon wisselen elkaar af met kans op een bui, met name in het noorden, bij een graad of 20 en een matige, langs de kust vrij krachtige tot krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
2: Dit is Bianca Daming van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Sportmatinee wordt mede mogelijk gemaakt door Karprof Jos Bouw.
0: Radio. Goedemiddag.
4: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Hackers hebben na een cyberaanval op de overheid van Berlijn bijna 6 terabyte aan gegevens op het darknet gezet. Daarbij zouden ook gevoelige informatie over noodplannen en de kritieke infrastructuur van de stad staan. In de Britse havenstad Dover zorgt een anti-immigratieprotest voor flinke verkeersproblemen. Een grote groep gemaskerde mannen blokkeert de toegangsweg naar de veerboten richting Frankrijk. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner zijn in Moskou aangekomen voor overleg over de oorlog in Oekraïne. En in Noorwegen wachten nu duizenden mensen al urenlang om afscheid te kunnen nemen van de overleden koning Harald. De rij bij de kapel in Oslo is inmiddels 1,2 kilometer lang en mensen staan soms 7 uur in de rij. Het weer, wolken en wat zon wisselen elkaar af met kans op een bui, met name in het noorden, bij een graad of 20 en een matige, langs de kust vrij krachtige tot krachtige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.

0: 101.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.
1: Ja, dat waren net de klanken van Squeeze. Geweldige Engelse band met de nummer Cool for Cats. Ja, de wedstrijden Eemdijk, Harkumaanse Boys en Staphorst, Genemuiden zijn net ook begonnen. Ze zijn nog geen nieuwe stand bekend. Dus we gaan straks even luisteren hoe het bij Sparta aan toe gaat, bij DVS. Daar gaat Sparta om 3:00 beginnen. Dus we hebben een voorbespreking met Jan Steven Nijlander. Om even te luisteren hoe de stemming daarbij zit. En daarna nemen we even weer contact op uiteraard bij EFC tegen Hoevelaken. En hopen dat die tot scoren komen, de Hoevelaken. We gaan wel even scoren met Katy Perry. Die heeft een hit in 2010 met het nummer Fireworks.

0: Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: Op 93.5 en op 106.8 FM.
0: De stem van jouw regio.
1: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving. A1 Radio.

0: mag ik wel zeggen, voor Sparta. De leukste wedstrijd om te spelen vandaag uit in Ermelo. Een derby tussen DVS en Sparta, streekgenoten Ermelo tegen Nijkerk. En een derby waar altijd spanning op staat. En die niet garant staat voor goed voetbal, maar wel altijd voor een hoop, hoe zullen we dat zeggen, entertainment. Ik ben niet alleen inderdaad, ik ben samen met Bas. Bas is speler van de, welk team zit je tegenwoordig?
1: Onder 13-2.
0: Van de onder de 13-2 van DVS. Dus hij zit hier met een zwart hart. En hij gaat mij meer bijpraten over DVS. En laten we maar meteen beginnen met DVS. De gastheer Bas, hoe is DVS uit de zomerstop gekomen?
1: Nou, veel dezelfde gezichten qua spelers, maar niet met goede resultaten. Maar één punt uit de laatste drie wedstrijden. Vorige week een gelijkspel tegen ACV. 1-1. Ja. Maar ja, verder dus de selectie is een beetje hetzelfde gebleven. Wel een nieuwe trainer, Matthijs Blijam.
2: Okay.
1: Joram Hendricks is dus de nieuwe trainer van Sparta Rotterdam. En ik ben heel benieuwd wat er vandaag ons te wachten staat.
0: Ja, inderdaad. Dus die ene punt, nou dat lijkt wel een beetje op het begin van het seizoen van Sparta. Hè? Dat heeft ook nog maar twee punten uit de eerste drie wedstrijden weten te verzamelen. Ik denk dat iedereen in Ermelo op beter gehoopt had, of niet?
1: Ja, het is, laten we nu nog wel de wensen over. Het is nog niet best. Maar we hopen dat het nu alleen maar beter kan gaan. En dat we een beetje zijn gewend aan de trainer. En we hopen vandaag een goed resultaat te behalen.
0: Ja, nou dat is dat snap ik. Wat leeft deze wedstrijd bij, want in Nijkerk leeft het altijd wel, de derby tegen DVS. Is dat in Ermelo ook?
1: Ja, er wordt wel veel over gepraat, ook in het team van vandaag DVS Sparta, ga jij nog kijken? Dus ja, dat leeft wel. Het is een wedstrijd die wel even wat meer opvalt als de andere.
0: Ja, precies. Ja, nou, dat dus ook bij de jeugd van DVS leeft dit wel, dit potje. Nou, ja, even kijken naar Sparta dan. Ja, Maarten?
2: Ja, je hebt een goed geïnformeerde medegenoot erbij.
0: Ja, zeker. Ik heb hem niet voor niets gevraagd om mee te gaan. Dat ging vorige keer ook hartstikke goed. Dus inderdaad, er zit een wandelende DVS-encyclopedie naast mij. Die doet dat hartstikke leuk.
2: Hartstikke goed.
0: Ja. Hey, even kijken naar Sparta Nijkerk. Want in tegenstelling tot DVS bij Sparta Nijkerk wel heel veel nieuwe gezichten. Ook vandaag weer in de basis zes gezichten die vorig seizoen nog niet op de Ebbenhorst voetbalden. Veel jongens ook vertrokken. En Sparta is met name kwetsbaar achterin gebleken in dit prille seizoen. Vorige week was daar een heel duidelijk voorbeeld van. De ploeg speelde goed. Goed aanvallend voetbal. Maakte 5 doelpunten tegen nieuwkomer Hollandia. Maar vervolgens kregen ze er ook 5 om de oren. En dat is misschien wel te verklaren, toch wel enigszins gatenkaas achterin.
2: Ja.
0: Doordat er veel jongens uitgevallen zijn. 3 van de 4 beoogde basisspelers in de verdediging zijn geblesseerd. En dat betekent improviseren voor Joram Hendricks, inderdaad, de trainer die vorig jaar nog actief was in Ermelo. Bij Sparta de meest opvallende namen in de basis, Luciano Slagveer, onder andere ex-Heerenveen, gecontracteerd door de Nijkerkers. En Thomas Buiting, natuurlijk vorig seizoen nog actief bij PEC Zwolle in de Eredivisie. Ze stopt met profvoetbal, heeft daar ook een heel openhartig interview over gegeven in het AD onder andere. En daar gaan we hem in de loop van dit seizoen vast nog een keer over spreken. Hij bij Sparta in de spits en vorige week ook in een kwartier goed voor een hat-trick. Dus een echte topspits. En dat doet Sparta heel goed. Hij heeft opnieuw een topspits in de gelederen. Een aantal jaren geleden Mark van der Weijden de topscorer van de derde divisie. Een jaar later Tyrone van Viel. En het jaar daarop, dat afgelopen seizoen, Pieter Veenstra. Iedere keer hebben de Nijkerkers de topscorer in huis. En dat zou met Buiting ook zomaar kunnen. Maar tot echte resultaten in de zin van promotie of kampioenschap heeft dat tot nu toe niet geleid. Nou, en de stand op de ranglijst, ja, die...

0: laat zien dat het ook dit seizoen voor ons nog een moeilijk verhaal is. En beide ploegen, DBS en Sparta Nijkerk, die gaan gewoon op zoek naar hun eerste overwinning van het seizoen. En dat is heel anders dan die derby een aantal maanden geleden hier in Ermelo. Toen was het, ik geloof, de nummer 1 tegen de nummer 2. En nu is het gewoon een kelderkraker. Het zal vast niet zo blijven dit seizoen, maar voor nu een kelderkraker in Ermelo. Over 10 minuutjes trappen we af hier tussen DVS en Sparta. En het wordt ongetwijfeld weer een leuke pot voetbal.
1: Nou, daar gaan we er zeker naar luisteren. Dus we allebei wat te halen. Dus voor de ploegen. Dus daar zelfs wel genoeg... Genoeg te horen zijn. Tot die tijd gaan we even horen naar Ome Bruce. Naar de Human Touch van Bruce Springsteen. Tot straks, Jan Steven. Doei.

0: Sportmatinee.
1: Ja, daar hoorden we uiteraard oom Bruce met The Human Touch in 1992. We gaan even luisteren naar Herco, naar de wedstrijd EFC Hoevelaken. Kijken hoe het ervoor staat op die velden. En zijn er wat updates al, Herco?
2: Ja, nou, het is hier nog steeds 0-0. Het was net toen we begin van de wedstrijd op EFC best wel een goede kans tegen waar Hoevelaken de bal van de doellijn afwerkte. En daarna kwam Hoevelaken wel gevaarlijk in het spel. We zien een goede aanval van Jedinan van de Boer die de bal keurig terecht legde op Sien Kooistra. Die vervolgens de bal in één keer kool schoot, maar de keeper hem uit de doelmond ronselde. En de daaropvolgende corner gebeurde niks. En net was EFC nog een keer een beetje gevaarlijk. Maar Hoevelaken en EFC, het is wel storig, maar Hoevelaken begint wel steeds meer in het spel te komen. En ook gevaar te stichten. Tot twee keer net buitenspel situatie waar we één keer toch best wel discutabel was. Maar Hoevelaken moet het gewoon goed voetballen hebben. Het is vaak die lange ballen die er storig aankomen. Ja, waardoor je niet verder kan aanvallen. Maar in ieder geval de Hoesten, er komt in de kans van de EFC de voorzet. Die wordt afgewerkt en die vliegt achter die tolboom in. En zo komt Hoevelaken in één keer toch verrast op 1-0 achterstand hier in Ermelo.
1: Oh jee.
2: Dus Hoevelaken moet nu helemaal aan de bak. Dus kijken wat de mannen van Jelmer Storm zich op kunnen richten. Qua voetbal moet het zeker kunnen. De beleving is ook veel beter dan vorige week.
1: Okay.
2: Maar ja, we staan nu 1-0 achter, dus Hoevelaken kan aan de bak.
1: Aan de bak, ja. Oké. Okay. Nou, we zijn benieuwd of ze dat gaan doen zo. Na 3 uur zullen we eventjes horen hoe het daar aan toe gaat.
2: Ja, is goed.
1: Dan dank ik je wel, Herco, tot zo. En we gaan even naar Taylor Swift met The Fate of Ophelia.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 3 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Rusland kondigt een tijdelijk bestand af boven Kiev in aanloop naar het bezoek van de Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner. President Poetin heeft zijn leger opdracht gegeven om de Oekraïnse hoofdstad 3 dagen lang niet aan te vallen. De Amerikaanse gezanten zijn nu in Moskou voor overleg over een vredesplan. Waarschijnlijk gaan ze morgen door naar Kiev. Volgens president Zelensky werden vannacht juist 2 luchthavens bij Kiev door Rusland beschoten om onrust te veroorzaken. Burgemeester Van Zanen van Den Haag roept op om de internationale rechtsorde te blijven verdedigen. Hij noemt daarbij vooral het internationaal strafhof dat volgens hem steeds meer onder druk staat. Dat hof heeft te maken met zware Amerikaanse sancties tegen rechters en medewerkers. Van Zanen noemt dat zorgwekkend. De burgemeester sprak zijn boodschap uit tijdens het jaarlijkse Embassy Festival. Daarbij waren zo'n 800 ambassadeurs en vertegenwoordigers van 40 landen aanwezig. Hackers hebben na een cyberaanval op de overheid van Berlijn bijna 6 terabyte aan gegevens op het darknet gezet. Daarbij zouden ook gevoelige informatie over noodplannen en de kritieke infrastructuur van de stad staan. Ook de gegevens van ambtenaren zoals namen en e-mailadressen zijn gelekt. De Berlijnse overheid weigerde losgeld te betalen aan de hackers van de groep Rigida. De cyberveiligheidsdienst waarschuwt nu voor een grotere kans op phishing. De hackers zouden vooral uit zijn geweest op geld. En in Noorwegen wachten nu duizenden mensen al urenlang om afscheid te kunnen nemen van de overleden koning Harald. De rij bij de kapel in Oslo is inmiddels 1,2 kilometer lang en mensen staan soms 7 uur in de rij. De openingstijden zijn dit weekend verlengd om meer mensen de kans te geven om afscheid te nemen. Voor de begrafenis van komende woensdag worden 10.000 mensen verwacht. Het centrum wordt afgesloten en de politie zet 3.000 agenten in voor de grootste veiligheidsoperatie uit de Noorse geschiedenis. Het weer, wolken en wat zon wisselen elkaar af met kans op een bui, met name in het noorden, bij een graad of 20 en een matige, langs de kust vrij krachtige tot krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files, met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Sportmatinee wordt mede mogelijk gemaakt door karprof Jos Bouw.
1: AE Radio, goedemiddag.
3: Onderweg, op het werk en thuis.

0: Dit is Jackson 5 met Blame It on the Boogie in 1979. We gaan even kijken naar de velden in Ermelo. Hoe het ervoor staat tussen DVS en Sparta. Die zijn namelijk net begonnen. Dus Jan Steven die heeft de update. Daar morgen.
1: Ja, ik kan jou niet heel goed horen, Maarten. Maar volgens mij gaf ze mij het woord. En dat is ja. Op het goede moment. Want Sparta met de eerste grote kans van de wedstrijd. De Nijkerkers komen goed uit de startblokken tegen DVS. Hebben al twee hoekschoppen gehad in de eerste drie minuten. En ook al twee vrije trappen op gevaarlijke plekken. En zojuist uit zo'n vrije trap staat daar onder andere Victor van der Linden vrij op de 5 meter. Moet die bal in de hoek prikken. Maar hij schiet hem rechtdoor in de handen van het doelman Karrebelt van DVS. En nu DVS voor het eerst op de helft van Sparta Nijkerk. Met een mooie bal daar naar de hoek. En ook daar direct een grote kans voor DVS. Nou, interessant begin van deze wedstrijd, Bas.
2: Ja, gebeurt gelijk heel veel. Vooral aan de kant van Sparta inderdaad. Met na 40 seconden al een vrije trap waaruit met de mondtekken van Maarten van Dijk. Die gewoon echt veel te laat is. Uit die corner de vierbal op randje 16 voor de voet van de speler van Sparta. En die nou eigenlijk een soort voorzet geeft die richting de tweede paal. Maar Karrebelt met een bijzondere snoeptuit was het. Zag een beetje bijzonder uit, maar het was wel een hele knappe redding. En ja, dus zojuist nog die grote kans voor Sparta en de kans voor DVS. Dus er gebeurt heel veel aan het begin van deze wedstrijd.
1: Ja, het is een interessante pot zo in het begin. En waar mensen om ons heen nog wel dachten van nou misschien is het ook wel, wordt het wel een beetje billenknijp voetbal van twee ploegen die nog niet gewonnen hebben in de eerste drie wedstrijden. Heeft het daar totaal geen schijn van. En zijn beide ploegen naar voren aan het voetballen. Een duwtje nu van Betsema in de rug van Nijland. Wordt boos op gereageerd hier op de tribune. Ja, nou, mensen die mopperen lekker zoals we dat in Ermelo gewend zijn. DVS krijgt de vrije trap. En zo is het na 5 minuten spelen aan de Sportlaan in Ermelo. Nog 0-0 tussen DVS en Sparta.
0: Oké, dankjewel Jan Steven. Tot straks. We gaan luisteren naar ABBA, The Winner Takes It All.

0: Hey, we hebben nieuws uit Ermelo. Vertel maar.
1: Ja, nieuws uit Ermelo. Bas, vertel wat er gebeurde.
2: Ja, doelpunt aan de kant van DVS. Na 5 minuten voor DVS. De bal van achteruit van Nicky van Hilton richting Owen Muller. Die volgens bliksemsnel langs de verdedigers van Sparta rent. Over de zijkant. En in het midden Stef Nijland komt aangelopen. Speelt de bal keurig in zijn voeten. En zonder... Oh, we gaan nog even bijna mis. Bij keeper Karrebelt. Maar die neemt hem eigenlijk zonder aan te nemen, schiet hij direct in het hoekje van de doelman van Sparta. Een prachtige goal. En dus neemt DVS hier de leiding.
0: Ja, ja,
1: 1-0 uit een hele goede counter dus van DVS.
0: Ja, ja, die zat al een beetje aan te komen zoals ik jullie hoorde. Dus nou ja, 1-0. Oké, dankjewel voor de update.
1: Oké.
0: Hoi.

0: Ja, ABBA was dat uiteraard met The Winner Takes It All. Nou, welke winner takes it all vandaag bij EFC Hoevelaken? Voor mij stond EFC net 1-0 voor. We zijn benieuwd hoe het er nu voor staat. Hoe staat het ervoor, Jacco?
1: Het staat nog steeds 1-0. En waar ik straks aan het Hoevelaken beter in de wedstrijd kwam, is het toch weer wat minder geworden. En het is echt zeer slordig hoe het speelt. Er zijn ruimte zat, maar het is heel onzorgvuldige passes. En daarnaast in de Hoevelaken staat best wel hoog. Qua verdediging al bijna op de helft. Weet je, als er dan een verkeerde bal gaat, dan is het EFC die loert erop om die kans te krijgen. Dus nu weer komt er weer een diepe bal weggestuurd. Maar komt weer de linksbuiten voor. En die krijgt nu de bal voor. Die probeert actie te maken. En schiet de bal voor langs. Maar die blijft binnen. En dan komt voor EFC weer proberen te winnen. En er wordt fluitend gezien van de overtreding door scheidsrechter. Maar Hoevelaken ook net het wordt ook af en toe wat je grimmig. Net Hoevelaken ook eerste gele kaart. De Jury van Hoeven een beetje stevig overtreding. En Hoevelaken dat er ook mannelijker moeten worden. En ze zullen echt nauwkeuriger moeten spelen. Want er liggen echt wel ruimtes om gevaar te stichten. Ten opzichte van vorige week wat rood-wit heel compact stond. En Hoevelaken er heel moeilijk doorheen kwam. Is het nu ook soms dan lopen ze achterin de bal. En ze weten niet hoe ze hem weg moeten geven. Terwijl de oplossing heel vaak heel simpel naast hen ligt. Maar het is jammer. En ze gaan, ik verwacht soms dan ook dat Jelmer toch wel de nodige aanpassingen gaat doen om de wedstrijd te doen kansen. Want met één kans, goede kans dan van Siem Koorsen die gemist was, de enige kans die Hoevelaken afgedwongen heeft, om zo te zeggen. En verder is het ook geen gevaar voor de goal geweest. Dus Hoevelaken gaat nu weer proberen te bouwen aan een nieuwe aanval via de eigen helft op de linkerkant. Maar ook nu wordt de bal weer heel slordig en knullig ingeleverd. Maar er wordt ook meteen weer heroverd. Dus eigenlijk een beetje vechtvoetbal wat er gebeurt. En Hoevelaken nu gevaarlijk via Jury van Hoeven. Maar er wordt netjes uitkomen van de keeper om het onschadelijk te maken. En die ramt de bal naar voren, waardoor EFC nu in één keer weer gevaarlijk kan worden. En de bal komt dan bij de keeper van Hoevelaken en die Tolboom, die de bal weer opnieuw in het spel brengt. Maar ook nu ligt de bal weer bij de keeper van de EFC. Zo golft het elke keer heen en weer. Het is onnauwkeurig van buiskant. Hoevelaken hoeft echt niet te verliezen van deze ploeg. Want ze graven zich echt niet. Ze proberen naar hun mogelijkheden te voetballen EFC. En nu gaan ze weer van de rechterkant door. Er wordt weer gevaar gestegen. Maar die bal gaat net langs de goal van Andy Tolboom. Dus het gevaar is in ieder geval geweken.
0: Ja, misschien zal het helpen na als ze eventjes een break hebben. Dat ze dan weer eventjes de mind goed kunnen zetten. En dan naar de rust weer lekker fris terug kunnen komen.
1: Ja, nee, dat is zeker te hopen. Maar nee, wat ik zeg, het is zo jammer in die oefenwedstrijden. Ja, en het is 2-0 voor EFC inmiddels.
0: Oh, okay.
1: Die bal wordt ook slecht weggewerkt en staat een speler van EFC aan de rechterkant die hem gewoon keurig achter de Andy Tolboom schiet. Dus ja, ik zei al tussen achterin ook, volgens mij dat is echt heel onnauwkeurig te verdedigen. Ja, ze krijgen een deksel op de neus en wat ik zeg, die oefenwedstrijden zijn leuk. Maar als de beker beschouwt de trainer ook wel als oefenwedstrijden. Maar het is, richting de competitie toe is het natuurlijk niet goed, weet je. Want je wil toch zorgen dat je team in vorm raakt om goed te beginnen aan de competitie. Maar Hoevelaken zal echt zonder uit een ander vaatje moeten gaan tappen. Het is ook bijna elk moment rust en kijken wat we dan gaan doen. Maar het is voorin ook afhankelijk van de actie, maar het is gewoon niet scherp voorin ook. Geen echte spits. Buitenspelers werken hard, maar het levert geen rendement en gevaar op. Het is gewoon het verhaal nu van deze middag. En het was vorige week ook al thuis tegen rood-wit. En nu gaat Hoevelaken dan weer proberen om een aanval te creëren. Gewoon een dieptebal die er tussenin vracht. En komt Siem Koorstra, wordt nu gevaarlijk in de randje 16. Nu komt Dina van de boord, die kan uit gaan halen voor de schot. En nu wordt geblokt. Hoevelaken pakt opnieuw de bal. Er wordt weer voor ingebracht. En die wordt weer weggewerkt door EFC. Dus ik denk dat het schuis elk moment voor rust gaat fluiten. En dat de blauwe dat de 2-0 gaan rusten. Ja, okay. U hoort het restjaal, het is 2-0.
0: 2-0, dankjewel. En het EFC Hoevelaken. We gaan eventjes naar de andere wedstrijdschool. Want ik kreeg een telefoontje binnen. Maar ja, die kon ik even niet tegelijkertijd opnemen. Dus die, die zal ik even gaan terugbellen. Ja. Kijk, daar komen ze dan. Hallo?
2: Hey Maarten, Jan Steven, ik heb weer een doelpunt.
0: Je hebt weer een doelpunt? Nou, vertel.
2: Ja.
0: Vertel maar.
2: Ja, het is 1-1. En op dit moment een grote kans voor Sparta. Nee, het blijft 1-1. 1-1 na precies een kwartier voetballen. En dat is zeker niet onverdiend. Sparta creëert een hoop kansen. Staat heel slecht te verdedigen ondertussen. Het had ook inmiddels 3-2-4-2 Sparta kunnen zijn. Maar 1-1 dus van achteruit ineens was daar ruimte voor een steekbal op Thomas Buitink. Die kon totaal ongehinderd doorlopen vanaf de midlijn zo ongeveer. Keek nog een keer om of die niet afgefloten werd voor buitenspel. Dat was niet het geval. En daar kan de oud-spits van Pek Zwolle kan, alleen op de doelman af, op Karrebelt. En die is kansloos. En zo is het 1-1. En op dit moment gaat DVS er weer vandoor met Roemiel aan de bal. En centrum. In het midden vindt hij dan de nieuwe spits van DVS, Lars Spit. Die zijn schot wordt geblokt. En dan probeert Sparta het met een diepe bal op buitenting. Maar die staat buitenspel en loopt daar niet op. 16 minuten gespeeld aan de Sportlijn in Ermelo. De stand 1-1. En okay. Ik denk niet dat we de laatste goal van de middag gezien hebben.
0: Nee, dat gaat wel snel daar. Dat is een hoop doelpunten vallen daar. Leuk. Hey, dankjewel Jan Steven. Zie je straks. Hoi.

Ja, snelle met een Beatle en een Stone. Dat is een beetje DVS tegen Sparta, zeg maar. Ook een beetje zo'n derby, Beatle en Stone. Ik heb even wat tussenstanden voor je voor de, van de andere wedstrijden die in de competitie derde divisie aan worden gespeeld. Eemdijk, Harkemaanse Boys is 0-0. Staphorst, Genemuiden 0-0 zoals het hier staat. SVZW is 2-1 tegen ADO 20. Nou, DVS, Ermelo weten inmiddels dat het 1-1 staat. En Purmerstein en Dovo, daar heb ik nog geen score voor. Scherpenzeel, Excelsior 31 is 0-0. En Sportlus 46, Hogeveen zijn ook op 0-0 nog. Nou, we gaan straks even luisteren naar de update van de andere wedstrijden. Er is nu weer rust bij DVS Sparta. EFC en Hoevelaken, daar is het nu rust. En hier is het eventjes tijd om even voorgoed terug te komen met Take That.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Rusland kondigt een tijdelijk bestand af boven Kiev in aanloop naar het bezoek van de Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner. De Oekraïnse hoofdstad wordt 3 dagen niet aangevallen. Burgemeester Van Zanen van Den Haag roept op om de internationale rechtsorde te blijven verdedigen. Hij noemt daarbij vooral het internationaal strafhof dat volgens hem steeds meer onder druk staat. Hackers hebben na een cyberaanval op de overheid van Berlijn bijna 6 terabyte aan gegevens op het darknet gezet. Daarbij zouden ook gevoelige informatie over noodplannen en de kritieke infrastructuur van de stad staan. En in Noorwegen wachten nu duizenden mensen al urenlang om afscheid te kunnen nemen van de overleden koning Harald. De rij bij de kapel in Oslo is inmiddels 1,2 kilometer lang en mensen staan soms 7 uur in de rij. Het weer, wolken en wat zon wisselen elkaar af met kans op een bui, met name in het noorden, bij een graad of 20 en een matige, langs de kust vrij krachtige tot krachtige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: De lokale

Ja, de rust is zo voorbij. Dus we gaan even zo even contact opnemen met Herco. Hoe het er nu voor staat, voor Hoevelaken. Of ze wel een beetje terug kunnen krabbelen. Tot die tijd Pearl Jam met Just Breathe.

0: Ja, dat was Mai Tai met History. We gaan even naar de wedstrijd EFC Hoevelaken naar Herco. Herco, ja. Ze zijn terug uit de rust, de heren. Hoe gaat het ermee met ze?
1: Ja, de trainer heeft twee wissels toegepast. Rechtsback Duco van de Heuvel is vervangen door Mees van der Bos. En Jordi van de Hoeven is in de kleedkamer achtergebleven. En zij vervangen is Nieuw Kooi. En het begon op een gegeven moment ook weer rommelig met... van hoeveel lakens kan, maar ze proberen toch wel echt meer nu druk te zetten op, op het doel van de EFC. En dat resulteerde net in een goede schot van Ruben of Robin Den Uyl die overging. Dus Hoevelaken gaat sowieso wel proberen om te drukken. Maar ja, het risico is dat er ook dat de ruimtes groter gaan worden. En zometeen gaat de trainer ook nog overige wissels die hij bij zich heeft, gaat hij inbrengen, zodat iedereen speelminuten gaat krijgen. Maar eerst was een overtreding van Hoevelaken, dus EFC gaat een vrije trap krijgen. Zo'n beetje 25 meter van de goal af van Andy Tolpom aan de rechterkant. Dus dan gaan we kijken of dat weer gevaar kan stichten voor de thuisploeg. Maar ja, het is in ieder geval hopen dat Hoevelaken zometeen binnen 5 of 10 minuten nog wel die aansluitingstreffer kan maken. Want de andere wedstrijd, heb ik al gehoord, is... staat Putten 2 ruim voor met 4-0 tegen Rood-Wit. Dus ja, dan is dat zo is Hoevelaken vanmiddag uitgeschakeld voor de beker. Het zou zonde zijn dat voor de wedstrijd van volgende week dat er niks meer op het spel zou staan.
0: Ja, precies. Ja.
1: Maar komt nu wordt die vrije trap in ieder geval genomen door EFC. Die wordt de bal voor... Ja, die belandt in, gewoon achter de lijn van Andy Tolboom en Hoevelaken gaan we weer wissel. Christian Kerkhoff gaat het veld verlaten. Komt beste Schuiterman in zijn plaats. En zo blijft het hier. Bijna 10 minuten speelt hier over de tweede helft. 2-0 voor EFC.
0: Dankjewel, Herco. Zie je straks terug. Hoi.
1: Hoi.

0: Radio. Jouw lokale radio in Nijkerk, Barneveld en omgeving. Volg ons op Facebook. facebook.com/A1mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.
1: Ja, we gaan weer eventjes terug naar de wedstrijd DVS Sparta-Nijkerk. Want er zijn nog 3 minuten op de klok. En Jan, Steven en Bas, die hebben de laatste update.
2: Ja, nog 2 minuutjes te spelen. Hier zal er iets bij komen, denk ik. Niet heel veel aan de sportlaan. Nog steeds 1-1. En beloven hier een hoop doelpunten na die 1-1 binnen een kwartier. Maar de wedstrijd is redelijk in evenwicht te komen. Sparta is aanvallend misschien wat gevaarlijker. Maar tegelijk ook achterin nog steeds kwetsbaar. Nu de schotkansje misschien voor Buitink. Wordt gekraakt dat schot. Aan de andere kant, DVS heeft ook wel de nodige kansen gehad. De meeste tumult die je net toen Luciano Slachter weggestuurd werd. En alleen op de doelman achter kon af kon gaan. En tot verbazing van iedereen buitenspel gevlacht werd door het, de grensrechter. Nou, dat was echt een mispeer van de bovenste plank. Begreep ik later ook van mensen die de wedstrijd online volgen via de livestream. Dat was een grote kans geweest voor Sparta op de 1-2. Aan de andere kant, Bas, DVS is ook wel een paar keer gevaarlijk geweest nog, hè?
3: Ja, een paar keer. 1 keer met Nick van Hilton die de bal iets voor randje 16 kreeg van Maarten van Dijk. Want het is ook weer even geleden. Het was een schotje, maar dat ging best wel over. En nu kan de Slachter er vandoor met Mike Arens naast zich. Maar die, dat wordt niet gevaarlijk.
2: Ja, Arens die dringt Slachter daar heel goed naar de buitenkant. Want Slachter kreeg de bal eigenlijk door het centrum aangespeeld. Kon alleen rechtdoor, maar Mike Arens die sneed verdedigend heel goed voor hem langs. Waardoor Slachter niet naar de doelman kon, maar echt naar de zijkant gedwongen werd. En dat werd dus niet een grote kans voor Sparta in dit geval. Zoals dat wel was dus na een kwartier spelen. Toen Buitink ook dwars door het centrum alle ruimte kreeg. En alleen op de doelman afkomt. En dat had hij zelfs zoveel ruimte dat het dan weer moeilijk wordt voor de spits. Omdat hij de tijd heeft om na te denken wat hij met die bal gaat doen. Sparta nog wel met de bal. Dus de blessuretijd inmiddels 30 seconden bezig. We krijgen hier niet een man met een bord. In de derde divisie, dus is altijd de vraag wat de scheidsrechter bij gaat tellen. Maar ik denk niet dat het veel meer is dan een minuutje, misschien 2 maximaal. Sparta gooit in. Ik moet weer een stukje terug. De scheidsrechter is wat pietluttig over de metertjes. Als Sparta wat metertjes smokkelt, nou, doe dan nog de ingooi, slechte ingooi. Kan uitverdedigd worden door DVS. Weer de bal over de zijlijn. En Sparta mag ingooien, maar dat hoeft niet meer. Hij zegt het laatst voor de rust. Het is 1-1 hier aan de sportlaan. We hadden, zoals ik al zei, na een kwartier wel meer doelpunten verwacht. Maar het spel balanceerde wat. Het niveau zakte wat. Aanvallend misschien, verdedigend stond het daarbij de ploegen wat beter. En zo een 1-1 stand. En logischerwijs betekent dat het in de tweede helft nog alle kanten op kan hier in Ermelo.
1: Ja.
2: DVS tegen Sparta Nijkerkers 1-1 nu.
1: 1-1, dankjewel. Nou, we horen straks hoe het naar de rust toe gaat. Dankjewel, Jan-Steven en Bas. We gaan nu naar Vanessa Carlton. Een pauze maal. Blinding Lights, The Weeknd.

0: voor Nijkerk, Barneveld en omgeving.
1: A1 Radio.
2: Ja, Blinding Lights met van de weekend. We gaan even kijken naar tussenstanden op de andere velden. Eemdijk, Harkemaanse Boys nog steeds 0-0. Staphorst, Genemuiden is inmiddels 1-0. SVZW, ADO 20 staat 3-2. DVS, Ermelo, Sparta, Nijkerk weten inmiddels 1-1. Purmerstein, Dovo is 0-0. Scherpenzeel, Excelsior 31, 2-0. Sportlus 46, Hogeveen is 0-1. Hercules ACV, inmiddels ook gestart, is 0-0. En dan gaan we zo even naar het nieuws van 4 uur. En tot die tijd horen we in ieder geval eventjes Don Henley met The Boys of Summer uit 1985 weer. Zijn eerste soloplaat terwijl hij bij de Eagles zat. En dan gaan we naar het journaal gaan we weer luisteren. In contact nemen met Herco, hoe hij toe gaat bij EFC tussen Hoevelaken. En EFC, er staat 2-0 stond het. Dus tot straks naar het journaal.

0: adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: A1 Mediagroep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
2: Goedemiddag, je luistert naar A1 Radio.
0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
2: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regioactueel nieuws van 4 uur.
3: Dit is Jos Thuinstra met het radionieuws op A1 Radio. In Moskou zijn de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner aangekomen om president Poetin een zogenoemd idee voor vrede voor te leggen. Ze reizen daarna door naar Kiev om ook met president Zelensky te spreken. Beide landen hebben toegezegd de wapens tijdelijk neer te leggen zolang de gesprekken lopen. Wat het voorstel precies inhoudt is nog onduidelijk. Er zou al weken na dit bezoek zijn toegewerkt, waarbij onder meer is afgesproken dat Oekraïne en Rusland tijdens de missie geen aanvallen op elkaars steden uitvoeren. De waarde van bitcoin is opnieuw stevig gedaald tot onder de $80.000 nadat de VS een nieuw banenrapport publiceerde. Dat rapport viel sterker uit dan verwacht. Er kwamen meer banen bij en de werkloosheid daalde licht. Voor beleggers is dat een signaal dat de Amerikaanse centrale bank mogelijk voorzichtiger wordt met renteverlagingen. En juist die renteverwachtingen zijn belangrijk voor risicovolle beleggingen zoals crypto. Burgemeester Van Zanen van Den Haag roept op om de internationale rechtsorde te blijven verdedigen. Hij noemt daarbij vooral het internationaal strafhof dat volgens hem steeds meer onder druk staat. Het hof heeft te maken met zware Amerikaanse sancties tegen rechters en medewerkers. Van Zanen noemt dat zorgwekkend. De burgemeester sprak zijn boodschap uit tijdens het jaarlijkse Embassy Festival. Daarbij waren zo'n 800 ambassadeurs en vertegenwoordigers van 40 landen aanwezig. De politie zoekt vandaag met metaaldetectoren naar sporen in en rond Overasselt. Er wordt onder meer gezocht in een weiland en langs de weg bij de woning van Jan G. Daarbij is in ieder geval een onafgevuurde kogel gevonden. De politie doet meerdere zoekacties in de omgeving en reageert ook op meldingen van inwoners. Bij het geweld eerder deze week werd een 51-jarige beveiliger doodgeschoten en raakte 2 agenten gewond. Er zijn 34 mensen aangehouden, 32 blijven voorlopig vastzitten. Dan nog het weer. Wolken en wat zon wisselen elkaar af met kans op een bui. Met name in het noorden bij een graad of 20 en een matige langs de kust vrij krachtige tot krachtige westenwind.
4: Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Sportmatinee wordt mede mogelijk gemaakt door Karprof Jos Bouw.
0: A1 Radio, goedemiddag.
6: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Jaap, Before You Go Go uit 1984. We gaan even naar de velden van de EFC om te horen van Herco hoe het tussen staat. Het was 2-0 het laatste toen we het hoorden. Hoe staat het nu voor Herco?
1: Het is nog beroerder geworden. Tegen de klok van 4 is het 3-0 geworden. Het was achterin met beste Schouterman die goed verdedigde. En de speler van EFC die kon alleen op Andy Tolboom afstaan. En die ronde dat af. En het is verder echt vechtvoetbal. Wat Hoevelaken doet het. Het wil wel, maar het creëert ook echt eigenlijk helemaal niks. Het is aanvallend heel echt, ja. Ik durf bijna niet te zeggen armoedig, maar het is ook wel alle wedstrijden ingebracht, maar het wordt toch echt zometeen keuze maken om een poppetje op de juiste plek te gaan zetten, want nu komt er wel een kans voor Hoevelaken om af te drukken, maar dat gebeurt ook niet. Het is gewoon wachten. Het ligt ook helemaal open dat er soms het EFC lekker heeft kan counteren hierop. Maar Hoevelaken is dus na vanmiddag klaar met de beker. De volgende week dan, of een potje, om zo te zeggen, spelen tegen Putten 2. En dan zal echt van de week misschien wel de nodige noten gekraakt worden op de training om de boel echt op scherp te zetten.
0: Jeetje.
1: Als soms in de competitie gaat beginnen, want dat wordt een loodzware competitie. Waar je eigenlijk niet weet waar je staat, maar we gaan het afwachten. Maar het jammer is van vorige week en deze week, als je tegen twee ploegen speelt die minder spelen, dat je eigenlijk niks creëert. Weet je. Dat is vind ik op die niveau best wel zorgwekkend, om zo te zeggen. Terwijl je in de oefenwedstrijd staat er geen druk op en dan kun je wel de nodige kansen creëren.
0: Ja, jammer is dat.
1: En nu komt er weer een kans voor de EFC. En die gaat raakwijks langs de kool heen. Dus het is wonderlijker, zeg ik maar, voor Hoevelaken. En de beker zullen ze toch nooit winnen. Dus dan moeten we het maar in de competitie gaan doen. En nu ook weer een hele simpele bal die gewoon misgaat. Dus, vorige week was het een off day, maar dan gaat deze kant ook aanstaan weer op. Dus, het is zonde, maar
0: zonde,
1: we moeten afwachten om volgende week te kijken. Het waard is, weet je, want Putten is eigenlijk al door, zeker als ze zometeen een doelsaldo hebben van plus 6 of plus 7 en EFC staat op een doelsaldo van plus 1, dan zouden wij volgende week met ruime zijn van Putten moeten winnen en dat zie ik dan ook nu 1, 2, 3 niet gebeuren,
0: snap ik.
1: Om zo te zeggen, maar het kan natuurlijk wel, weet je, als volgende week misschien de druk er vanaf is bij de jongens dat we wel makkelijk kunnen voetballen, dat is even afwachten, maar er komt nog even nog een corner aan voor Hoevelaken. Dus kijken of dat nog, of de eretreffer nog gered kan worden vanmiddag. Het zal toch een keer tijd worden om de twee wedstrijden van 9 minuten keer te gaan scoren. En die corner ook zo slecht genomen over de grond. Die haalt de goal ineens. Dus het is echt. Arme troef hier.
0: Arme troef. Hoeveel minuten nog op de klok? Bij jou?
1: Even kijken. Hoe lang is het nog? Een goede 5 minuten nog.
0: 5 minuten nog, oké. Okay. Nou, zullen we straks even horen hoe het de afgelopen is op die velden.
1: Ja.
0: En dan gaan we zo eventjes kijken hoe het in Ermelo toe gaat. Dus DVS en Sparta. Ik dank je wel, Herco. Tot straks nog even.
1: Is goed.
0: Hoi.
1: Hoi.

0: nieuws en de beste muziek.
1: De stem van jouw regio is A1 Radio.
2: Ja, welkom terug weer bij de sportmatinee. We hadden net Let's Hear It for the Boys van Denise Williams. We gaan even kijken naar de velden van Ermelo, want het was dus heel spannend 1-1. Hoe staat het nu voor Jan Steven en Bas?
3: Ja, het is nog steeds 1-1, Bas. En jij zei net een paar minuten geleden, ik denk dat Sparta zo de 2-1 gaat maken.
4: Oh. Ziet er wel naar uit, ja. Sparta dat is echt wel een stuk beter uit de kleedkamer is gekomen dan DPS.
2: Oké. Okay.
4: Sparta had ook wel een paar kleine kansen heeft gehad. Roemion die er één keer aan de linkerkant van het goed doorheen kwam. Maar hij gleed uit en struikelde over de bal. Dus ja, dat is van gelijk bekeken. Dus heel veel middenveldspel. Het lukt bij de teams ook niet echt om aan te vallen. Maar vooralsnog is Sparta wel de betere ploeg in de eerste 10 minuutjes van de tweede helft.
3: Ja, Sparta komt inderdaad wat sterker uit de startblokken. Is wat onzorgvuldig in de laatste bal. Een kopbal van Pim Betsema uit een hoekschop die ruim overging. Was ook net niet helemaal op maat. En even later ook dan is het de eindpaas, zoals dat dan zo mooi heet, die net niet op maat is, waardoor Pieters niet in stelling gebracht kan worden. Nu een vrije trap voor de Spartanen. Halverwege de helft van DVS aan de rechterkant. Wordt indraaiend geschoten. Veel lange mannen voorin. Er kan Betsema koppen, maar die stond ook buitenspel. Komt een half metertje naast. Een goede vrije trap, maar blijkbaar stond Pim Betsema buitenspel. Wel helemaal vrij, maar daar heb je niet zoveel aan als voor buitenspel gevlacht wordt. En zo blijft het dus inderdaad 1-1 hier aan de Sportlaan in Ermelo. Beide ploegen hebben nog niet gewisseld deze tweede helft.
2: Okay.
3: Terwijl DVS achterin de vrije trap wegens buitenspel gaat nemen. Scheidsrechter Piet Luttig opnieuw over de metertjes. Ja, even 2 meter naar achter om die vrije trap te nemen. Nou, 4-5 meter naar achter. Ja, nou is het goed. En dan heeft DVS de vrije trap genomen. En wat eigenlijk opvalt, dat hoor ik hier ook om me heen, is de energie die Thomas Buiting in deze wedstrijd legt. De spits van Sparta, die dus ook al een doelpunt maakte. Die okay. blijft onvermoeibaar doorjagen op de bal. Zodra DVS achterin die bal in bezit heeft. Zo net eind van de eerste helft ook een keer op de positie van linksachter of rechtsachter te vinden om uit te verdedigen. Hij maakt ongetwijfeld de meeste meters en doet dat met veel inzet, veel fanatisme. Sparta nu met de ingooi naar het midden richting Slagveer, maar die bal is te kort. Kan DVS overnemen en dan over de linkerkant is het Mike Arends. Bas?
4: Ja, die legt terug op, ik ben even zijn naam kwijt hoor. Maar die geeft me in ieder geval nu weer terug aan Mike Arends op de middenlijn. Ja, en dan wordt hij weer in de verdediging rondgespeeld terug op keeper Karrenbelt. Die hem over de zijlijn heen schiet. Net niet. Nee, over de zijlijn. Op de eigen helft. Dus ja, veel kansen. DVS komt er niet echt goed doorheen. En het valt me wel een beetje tegen eigenlijk.
3: Nou, ze krijgen het moeilijk, hè. Zodra Sparta even druk zet als DVS die bal rondspeelt, dan heeft DVS het moeilijk. En nu ook de keeper die de bal zomaar over de zijlijn rost omdat hij onder druk gezet wordt. Nu Sparta met de ingooi. Maar de Spartanen zelf kunnen ook niet echt gevaarlijk worden. Ingooi nu halverwege de helft van DVS. Fiegen loopt achter die bal aan. Jorrit Fiegen, jongen die zijn opleiding bij Sparta gevolgd heeft. Jarenlang bij Dovo voetbalde en van de zomer teruggehaald is naar de Ebbelhorst. Sparta nu met het balbezit op de helft van DVS. Voorzet richting Van Dalen. Kan makkelijk weggekopt worden. Dan krijgt Slagveer een duwtje in de rug. Dat ziet de scheidsrechter over het hoofd of door de vingers. Buiting nu met een nieuwe voorzet. Die wordt vrij knullig verdedigd daar door DVS. De verdediger had de bal zo kunnen laten lopen. Maar hij kiest ervoor om te verdedigen. En dan hobbelt die bal over de achterlijn. Die hoekschop die nemen we nog even mee. DVS moet terug. Is met 11 man in de eigen 16. En Sparta gaat de hoekschop nemen vanaf de rechterkant. Slagveer gaat hem indraaien met zijn linkervoet. Bal onderweg in de richting van Petsema. Die kan niet koppen. Dan kan DVS er misschien gevaarlijk uitkomen. Stef Nijland. En dan diepte bij Van Hilton. Heeft hij er mee? Bas?
4: En Owen Muller. Die komt nummer 4 verdedigd door nummer 5 van Sparta. Haalt hem met een hoekschop uit. Maar dus ja, weer geen echte grote kans. En zo blijven ze zoeken, maar wordt er eigenlijk niks echt gevaarlijks gecreëerd. Het is toch wel vooral Sparta dat de boventoon voert in de tweede helft.
3: Ja, inderdaad. Sparta wel de boventoon, maar geen echte kans. Nou, laten we nog even die hoekschop van DVS ook even meenemen dan. Stef Nijland die op zijn gemakje naar de hoekvlag loopt. En dan is het natuurlijk weer heel veel mensen van DVS voor de goal en iedereen van Sparta achterin. Komt die hoekschop. Is onderweg. Makkelijk in de handen van Ischa Bouwman. 58e minuut op de sportlaan in Ermelo. Twee ongewijzigde ploegen, een ongewijzigde stand. En eigenlijk nog maar weinig noemenswaardigs gebeurt hier. De stand tussen DVS en Sparta is nog altijd 1-1.
2: Oké, dankjewel Jan Steven Bas. We gaan even luisteren nu wel naar Vanessa Carter met de Thousand Miles.

0: stem voor jouw regio. A1 Radio.
1: Hey, kom maar.
2: Dus het is 3-0 gebleven. Het enige wat nog was dat Hoevelaken een penalty zou krijgen door voor een hensbal. Maar de grensrechter gaf aan dat het buitenspel was. En de scheidsrechter ging daarin mee. Zodoende kon Hoevelaken niet voor de ere treffen gaan. En nu is de bespreking gaande in de kleedkamer om de wonden te likken. Dinsdag gaan ze oefenen uit bij tweede klasse de Merino's in Veenendaal.
1: Ja.
2: En dan donderdag licht trainen en dan zaterdag de laatste bekerwedstrijd. En dan kijken hoe de hoofden klaargemaakt kunnen worden voor de competitie, om zo te zeggen.
1: Ja, precies. Ja, het is jammer. Het is niet geworden wat we hadden gehoopt begin van de wedstrijd.
2: Nee.
1: En het is inderdaad even pittig nu om het weer om te zetten. En de neus de goede kant op te laten gaan natuurlijk.
2: Juist.
1: Dus...
2: Klopt.
1: Ja, dan gaan we het zien. Horen we volgende week. Dankjewel, Herco, voor je verslag.
2: Nou ja, jou ook bedankt.
1: En goed weekend. En fijne zaterdag nog.
2: Hetzelfde.
1: Oké.
2: Oké, hoi.

0: regio actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Jos Tuinstaan met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. In Moskou zijn de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner aangekomen om president Poetin een zogenoemd idee voor vrede voor te leggen. De waarde van de bitcoin is opnieuw stevig gedaald tot onder de $80.000... nadat de VS een nieuw banenrapport publiceerde. Burgemeester Van Zanen van Den Haag roept op om de internationale rechtsorde te blijven verdedigen. Hij noemt daarbij vooral het internationaal strafhof, dat volgens hem steeds meer onder druk staat. De politie zoekt vandaag met metaaldetectoren naar sporen in en rond Overasselt. Er wordt onder meer gezocht in een weiland en langs de weg. Het weer, wolken en wat zon wisselen elkaar af met kans op een bui. Met name in het noorden bij een graad of 20 en een matige langs de kust vrij krachtige tot krachtige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.

0: Dit is A1 Radio, jouw lokale radio in Nijkerk, Barneveld en omgeving. Jouw geluid, van lokaal tot wereldwijd. De stem van jouw regio.
1: Ja, we gaan even naar de velden van Ermelo, want daar is wat gebeurd. DVS, Sparta, Nijkerk. Vertel eens.
2: Ja, 1-2. Pim Betsema, de centrale verdediger die deze zomer overkwam vanuit Friesland van Harkemaanse Boys. Hij kan ongehinderd de bal binnenwerken. Sparta al een tijdje aan het aanvallen. Aanval wordt afgeslagen door DVS. Dan is het Pieters die de bal opraapt aan de rechterkant van het veld. En van ruim buiten de 16 de voorzet geeft. Die gaat precies richting Pim Betsema. Die met zijn linkerbeen rond hij af. Een goede goal van Sparta.
1: Mooi.
2: Zeker niet onverdiend gezien het spelbeeld, Bas. Maar jij bent niet blij.
3: Nee, dus het valt wel een beetje tegen. Maar ja, het zat er ook wel aan te komen. Sparta dat wel gewoon net ietsje beter is. DVS met wel een paar kantjes, zoals net een hoekschop aan de rechterkant van Arends, waarbij je Tim van den Berg een metertje naast komt. Maar echt grote kansen zijn nog niet gevallen. Nu wel Mike Arends aan de linkerkant. Naar Tim van de Roemion. Maar ja, dit...
2: Sparta drukt ze echt naar achteren. Ze krijgen niet eens ruimte om een voorzet te geven van de Spartanen. De Sparta, of DVS was bijna bij de hoekvlag. Maar ondertussen staat DVS weer op de eigen helft met het balbezit. Bij DVS ligt er eentje op de grond. Nummer 7, Jarno van SNF in het veld gekomen, ligt nu al op de grond. Ligt te vertrekken van de pijn. De spelers die zijn boos dat het spel niet stil wordt gelegd, maar ze gaan zelf gewoon door met voetballen. En dan is het nu het balbezit voor doelman Ischa Bouwman. Ja, en dan mopperen de mensen hier dat Sparta het spel niet stil legt. Maar ze gingen eerst zelf gewoon door met voetballen. Nu iedereen een beetje boos. Duwen en trekken. Met Rick Dekker, dan wordt Thomas van Dijk op de grond gegooid. Ja, nu worden ze echt boos daar met z'n allen. Ischa Bouwman aan het duwen en trekken. Victor van der Linden zie ik daarbij. Oh, Lars Spicht, de nieuwe spits van DVS. Daar zit geen historie tegen Sparta Nijkerk of zo. Maar blijkbaar zijn er dingen gezegd. Er wordt gezegd dat Van S, die laat nu ook zijn buik zien aan de scheidsrechter. Die heeft blijkbaar een paar noppen in de buik gehad. Ik weet niet, jij wat gezien, Bas?
3: Ja, ik zag wel dat de Spartaan, ze waren allemaal boos omdat het spel werd stilgelegd. Terwijl de keeper van Ischa Bouwman, de keeper van Sparta, de bal had. Maar vervolgens werd er even Sparta op de grond geklopt en toen was het boontje echt aangestoken. En toen werd iedereen boos en toen was het niet zo vriendelijk meer. Maar ja, het hoort een beetje bij een derby, maar het is nu al wat rustiger.
2: Ja, dat lijkt het op. Hè? Het begon dus met Jarno van Essen, de nummer 7 van DVS, die al een tijdje op de grond lag. En ook zijn shirt omhoog traakt en de scheids om te laten zien. Kijk, ik ben echt getrapt daar. En die beweging maken een aantal DVS'ers ook zo'n trap naar beneden. Zo van, er ging iemand bewust op mij staan. Nou ja, de scheidsrechter heeft niks te zien. Nog een keer Lars Spicht ook, die een hoop met een hoop emotie bij de scheidsrechter staat. En dat is het geel voor Thomas van Dijk, voor Victor van der Linden en voor Lars Spicht volgens mij. Dus eentje van DVS en twee van Sparta die een gele kaart krijgen voor dit opstootje. En inderdaad, wat jij al zei, Bas, dit is ook een derby, hè?
3: Ja, dit hoort erbij. En het is vermakelijk om naar te kijken, maar ja, het is niet het leven. Oh, nu gaat de nummer 23 van Sparta, die nu weer Jarno van Essen. Nou, we gaan weer beginnen. Ik krijg van Essen geel. Daar is iets gezegd, denk ik. Ja, en nu zegt Tim van den Berg ook tegen van Essen, ga nou eens weg, joh. Die is echt een beetje boos op van Essen. Die gaat gewoon door met roepen zoeken en die krijgt dus ook weer geel. Geen slimme actie daar van Jarno van Essen.
2: Nee, zo ligt het spel hier al een paar minuten stil. Kort na die 2-1 van Sparta. Sparta die is de verdiende goal maakte. En de scheidsrechter, het lijkt hem een beetje uit de handen te glippen. Hij had tot nu toe geen kind aan deze wedstrijd, Martijn Kief. Hij zat er hopeloos naast bij in de eerste helft bij de buitenspel. Maar goed, dat kon de scheidsrechter niet. Dat was echt een beoordelingsfout van de grensrechter. Er zat ongeveer geen opzet in, maar dat sloegen ze de plank echt mis. Met Sparta benadeeld. En nu dan de commotie. Maar nu zijn de gemoederen min of meer gesust. En kan er weer gevoetbald worden. Vliegen nog wel namens de Sparta aan het mopperen. Op onder andere Roemion. En Bouwman daar, die gaat heel veel tijd rekken voordat hij de bal in handen neemt. Moet Lars Spicht eventjes komen namens DVS om druk te zetten. En dan is Gebouwman de bal in handen. En staat iedereen te kijken wat doet hij. Een diepe bal, niet heel best. Net op de middenlijn kan uitverdedigd worden door DVS. Maar wel in de voeten bij een Spartaan. Dan het balbezit weer voor DVS. Dan weer Van der Linden. Met een diepe bal in de richting van Buitink. Kan verdedigd worden door DVS. Maar niet heel goed door Arends. Want het is Bakker, Stefan Bakker, die net ingevallen is. Die de bal ook kan pakken. Maar uiteindelijk gaat de bal via hem over de achterlijn. Hebben we hier nog een kwartier te voetballen aan de Sportlaan. En is het 2-1 voor Sparta. Bas, wat denk jij? Gaat de DVS dit nog weer recht weten te trekken?
3: Het ziet er zo niet naar uit. Het kan natuurlijk zo zijn dat er plotseling nog ineens iets gebeurt. Maar het lukt ze echt niet goed om er doorheen te komen. Het is allemaal maar matig. En DVS stelt wel echt teleur vanmiddag. En 2-1 voorsprong voor Sparta die toch echt wel een beetje terecht is ook wel.
2: Ja, nu dan nemen we nog even een kansje uit. Dat nu eerst een goed uitgespeelde aanval, wou ik zeggen, van DVS. Terwijl we dachten inderdaad wel Bas het woord, dan dacht ik, DVS weet niet veel meer neer te leggen dan wat hoge, lange ballen. Maar dan één keer bouwen ze op over de grond en levert dat ook meteen een hoekschop op voor de geel-zwarte uit Ermelo. Die hoekschop die gaan we nog even meenemen. Vanaf de rechterkant van het veld gaat Mike Arends die bal indraaien. Arends die ook een aantal jaren bij Sparta natuurlijk gevoetbald heeft, die kent deze derbies maar al te goed. Goede hoekschop, maar net iets te laag bij de eerste paal kan die weggekopt worden. Dan buiten de 16 gebracht. En dan moet DVS opnieuw gaan opbouwen. 77 minuten gevoetbald op de Sportlaan. En okay, de stand tussen Sparta en DVS is 1-2 in het voordeel van Sparta Nijkerk.
1: Ja, wat je dus al had voorspeld, het gebeurde dus inderdaad. Nou, we gaan het over een kwartiertje even horen hoe het dan verder gaat, het laatste deelte van de wedstrijd. En we gaan nu even...
2: Ik denk je nog een keer terugkomen, ja. Het gebeurt hier genoeg.
1: Gebeurt genoeg, precies. Dat horen jullie straks weer. Bedankt voor de update, mannen.
2: Jo.
1: Hoi.

0: Ja, een doelpunt in de Ermelo gevallen.
1: Ja, 3-1 voor Sparta. En wie anders dan Thomas Buitink. De absolute ster van de Nijkerkers. Niet dat hij zo voetbalt overigens hoor, want er is niemand die meer kilometers aflegt op een middag dan hij volgens mij. Maar hij wordt in stelling gebracht. Heel knullig verdedigd bij DVS. Ja, Bas die wrijft in zijn ogen. Je hebt de tranen er bijna in staan. Zo slecht was dat ook niet.
2: Het zag er niet uit.
0: Oh, wat jammer.

0: nu is het wel echt klaar, denk ik, voor DTS. En denk ik dat, dat het uiteindelijk wel een terechte stand is in die 1. Sparta is beter, DTS.
1: Ja, dat is inderdaad een goede samenvatting hier voor Van Bas. Ja, de fout van DVS, de bal werd gespeeld in de voeten van, volgens mij was het Stefan Bak, de man die ingevallen is aan de rechterkant van het veld als aanvaller. En hij brengt Thomas Buitink in stelling. Die staat op de punt, bijna op de punt van de 16, helemaal vrij. En die schiet die bal zo ongelooflijk kiezelhard, bloedzuiver in de verre hoek. Dat inderdaad Karabel kansloos is. 1-3 aan de Sportlaan.
2: Ja, Sparta moet wel uitkijken. Want ik weet, een paar weken geleden stonden ze ook 3-1 voor. Maar toen werd het uiteindelijk 3-3, weet ik. Dus,
1: Ja, nee, daar heb je gelijk in, Maarten. En vorige week stonden ze met 5-3 voor. Toen werd nog 5-5.
2: Ja, dus, zie je.
1: Nee. Het is zeker niet gespeeld. En inderdaad, DVS zal er ook alles aan blijven doen. Want die willen deze wedstrijd niet verliezen.
2: Ja, we gaan het zien. Nee, dank jullie wel weer voor de update.
1: Yes.
2: Oké, doei.

0: stem voor jouw regio.
1: Met A Girl Like You uit de jaren 90 alweer. We gaan eventjes wat uitslagen kijken van deze wedstrijden van vandaag. Uit de derde divisie A. Eemdijk, Harkemaanse Boys is 1-2 geworden. Staphorst, Genemuiden ook 1-2. SVZW, ADO 20, zijn heel veel doelpunten gevallen. Is 4-6 geworden. En nou, de tussenstand tussen DVS en Spartanijkerk weten we inmiddels 1-3. Purmerstein en Dovo, daar is het nu nog 1-2. Scherpenzeel, Excelsior 3-1. 31 staat 3-1. Sportlust 46, Hogeveen is 2-2. Hercules ACV is het nog 0-0. En ik had het net over Londen Tech, en dat is pas morgen worden die gespeeld. We gaan nog luisteren naar de Puma's en snelle. Op jou heb ik gewacht en dan gaan we nog even kort naar DVS Spartanijk kijken hoe de laatste paar minuten gaat met die wedstrijd. Tot zo.

0: We gaan toch nog eventjes naar DVS, wat is de laatste paar minuten? DVS Sparta Nijkerk.
1: Ja, stand nog altijd 1-3 in de 89e minuut. En DVS wanhopen gaan het aanvallen natuurlijk om die slotfase nog spannend te maken. En de voorzet is aardig, maar de kopbal gaat ver over.

0: Sparta Nijkerk natuurlijk. Je zei het net zelf al, Maarten. Dat kampioen is in het weggeven van een heleboel doelpunten in de slotfase. Maar ja, dan moet je wel een tegenstander hebben die in staat is om ze ook te maken. En daar lijkt het niet op. Wel DVS, of het wel Sparta nog een keer wisselt. Dus Tim Pieters, een van de sterkhouders bij de Nijkerkers team, eruit gaat. En Joep Timmerman maakt, denk ik, zijn debuut voor Sparta Nijkerk. Ja, Bas, twee doelpunten heeft Sparta nou, of heeft DVS nodig. En ook al ja, is het bij Sparta nog wel eens open huis, achterin zie je het nog gebeuren.
1: Nee, natuurlijk niet. Het is de 90ste minuut. En ik, ja, we zullen doordat door het gemat, zo 20 minuten geleden, zullen er wel wat blessuretijd bij komen. Maar ik zie het ook gewoon. Gezien hoe DTS in het tweede helft speelt, denk ik dat het hier klaar is. En dat het uiteindelijk ook een verdiende overwinning voor Sparta is. En je wil het geen crisis noemen, maar dat begint er toch wel een klein beetje op te lijken inmiddels.
0: Ja, een crisis, hè, want het is wel 4 wedstrijden gespeeld, 1 punt. Dat is natuurlijk dat is niet best. Dan sta je gewoon inderdaad, wat je net al zei, buiten de uitzending. En dan sta je onder de degradatiestreep. Ja. Nu Sparta er nog een keer uit. Met Thomas Buitink. Die heeft veel ruimte, maar die neemt de tijd. In plaats van zijn hard te lopen, wat hij normaal doet, houdt hij de bal bij. Zijn bal aan de voet zoekt toe. Vlag op. Krijgt dan niet een schop. Hij springt er overheen. De bal over de zijlijn. En dan mag Sparta gaan gooien. Is het de man met nummer 3, Tim van den Berg, die de bal maar even op gaat halen voor Sparta. Want Spartanen kunnen die bal natuurlijk niet vinden. Patrick Kroeg die moet gooien. Doet dat. En in de richting van Joep Timmerman, die krijgt een duwtje in de rug. Maar Sparta houdt de bal. Dus het opnieuw Timmerman daar weer langs de man te komen. Lukt niet. En dan kan DVS uitverdedigen. Dan is het Betsema die inschuift om op te ruimen. Dus dat onbehouden met een hoge bal in de richting van de 16. Maar dan is het toch DVS wat er misschien nog een keer uit kan komen. Maar Roemion raakt die bal ook weer niet heel best. En dan Van der Linden namens Sparta, die hem ook niet best raakt. Zo houdt DVS uiteindelijk het bal bezit. Kan aan de rechterkant de man met nummer 20 misschien diepte gaan zoeken. Jesper Middelkamp, maar hij moet terug. En dan is het DVS door het midden. Maarten van Dijk, net gekozen tot man of the match. Zoekt hier wat ruimte op aan de rechterkant van het veld, Bas.
1: Ja, met Van Doorn, die wordt licht aangetikt door Buitink. Daar gaat DVS nog een tijdlap voor krijgen. Aan de hoek van de 16 meter of iets meer dan 20 van het doel gaat Van Doorn zo meteen die bal indraaien. In de hoop dat hij in de kreeg aan kan lopen. Zeker. Gaat de bal richting Van Hilten. Maar dat kan uitverdedigd worden. En dan Roemion die de bal randje 16 oplicht. Kan die hem nog inbrengen. Ja, boogballetje richting Van Hilten. Met dan Roland Baas die er niet aan kan komen. En Buitink die de bal even mist. En dan is hier nog Kim Middelkamp. Maar dan is die bal binnengebleven met spit. En ja, het is weer een flipperkast voetbal. Ze komen er gewoon niet uit. En, het lukt niet vandaag. Het valt tegen.
0: Dan stel DVS wel het balbezit houdt. En nu lag Spit uitgezakt om een voorzet te geven. Van ver in de richting van de 16. Wordt uitgedreven. Kan opgepakt worden door Roemion. Punt van de 16. Benjamin Roemion namens DVS. Kunnen de Ermelo's nog een keer gevaarlijk worden. En deze wedstrijd nog spannend maken. De bal ingebracht. Wel wat 2,5 minuten in de blessuretijd zijn. Maar kan opnieuw uitverdedigd worden door Sparta. Via Fink. Maar die weet geen medespeler te bereiken. Dan kan DVS de bal opnieuw inbrengen. Maar dan wordt hij veel te hard ingebracht door Lasje Spit. Door het midden probeert hij een medespeler te bereiken. De bal is veel te hard. Rolt over de achterlijn. Dat betekent dat Ischa Bouwman de doeltrap mag gaan nemen namens Sparta. Scheidsrechter fluit nu van ik ga aftellen jongen, want je neemt veel te veel tijd. Dat moet hij de laatste minuten steeds vaker doen natuurlijk bij ingooien en doeltrappen van Sparta. Want de Nijkerkers nemen de tijd en geeft het ongelijk. Kan Sparta nog een keer gevaarlijk worden? Bakker alleen op de doelman af. Wordt vastgehouden. Nou. Dat was een penalty goal.
1: Dat was een overduidelijke penalty. Die was tegen een arm om zich heen, maar de scheidsrechter legde niet op de stip. Dat is niet verdiend, terwijl Maarten van Dijk hier over de linkerkant nog een keer uit kan. Nu over de helft van Sparta. En dan weer terug moet spelen op de verdediging, omdat die, Sparta weer goed aan het verdedigen is. Bal richting Van den Berg. Kan nog bij Middelkamp, maar die wordt uitverdedigd door Sparta. En nu
0: overduidelijke penalty daar, hè? Dat wordt voor Sparta om even duidelijk te zijn. Stefan Bakker, de man die inviel halverwege de tweede helft, was er doorheen. Speelde zijn man uit en werd inderdaad met twee handen vastgehouden. Ging naar de grond. Maar de scheidsrechter, die durft het niet aan. En dat is eigenlijk niet heel logisch. Dat is eigenlijk de tweede keer dat Sparta echt wel benadeeld wordt door de arbitrage. Maar goed, daar moet je niet over zeuren als de Sparta eigenlijk zijn. Je moet gewoon blijven voetballen. Inmiddels 4 minuten in de blessuretijd. DVS weer aan de linkerkant. Roemejon probeert voor te geven, wordt geblokt, krijgt nog een keer die bal. Dan wel ingebracht, laag ingebracht. Dan is Buitink, die is weer terug. En die verdedigt uit, doet dat onorthodox. Ramt de bal dwars over het veld, aan de andere kant over de zijlijn. En dat is dan weer bij Roemejon die ingegooid heeft. Dan bal opnieuw ingebracht door DVS. Kan gecontroleerd worden. Nog steeds het balbezit daar. Komt er nog een hoekschop aan? Nou, het zal de laatste kans zijn deze helft. Op deze wedstrijd denk ik misschien nog een eretreffer voor DVS, Bas.
1: Ja, Roemejon die nog voor de laatste keer voor de pot mag gooien. En ja, dan gaan we nu kijken. Tijd hem in. Zie de linkerkant. Hoge bal. En die wordt tegengehouden door Bouwman. En dan kan Sparta weer je uitverdedigen. En dan schiet die verdedigende Sparta de bal naar voren. En dan zal de scheidsrechter zometeen voor de laatste keer gaan fluiten. Met ondertussen hier een bal weer terug naar Karrebel. Die misschien nog één keer naar voren kan schieten. Dat doet hij. In de richting van Spit. Die kan hem nog bij Van Essen krijgen. Maar nog zit de bal weer opgeruimd. En dan gaat hij denk ik zometeen voor de laatste keer fluiten. Van de Linde die hem ondertussen nog een keer naar de 22 voor Sparta kan brengen. Die heeft niemand bij zich en die kan dan de 4-1 gaan maken. Maar die speelt te ver voor zich uit. Karrebel die dat keurig goed eruit te doen komt en die avond gaan maken.
0: Ja, dat was nog opnieuw een grote kans voor Stefan Bakker. En deze keer verprust hij het zelf. De verschillende overtredingen daar leken er van twee kanten gemaakt worden. De scheidsrechter laat het spel doorgaan. Heeft alles op zijn klokje gekeken. Nu Vliegen die de bal diep naar voren ramp namens Sparta. Kan DVS toch weer overnemen. Nog een keer een diepe bal. En Thomas van Dijk, ja, schijnbeweging. Laat hij de bal onder zijn voet doorgaan. Tot bij Isra Bouwman. En dan gaat Bouwman de tijd nemen om uit te trappen. Ja, die doet dat nu. En dan slaat hij af. Is het 1-3. En dan is het toch heel wat Nijkerk-volk. Wat hier een overwinning viert in Ermelo op DVS. Altijd leuk om de derby te winnen. Ik zie ook dat er klok al bijna 5 uur aan tikt. Dus in de uitzending gaan we er waarschijnlijk ook uit. Bas, dankjewel. Ik vond het wel leuk.
1: Graag gedaan. Ja, ik ook.
2: Mannen. Met
0: het resultaat.
1: Ja, dat is minder. Hopen dat we snel weer een vorm terug kunnen vinden.
2: Ja.
0: We gaan elkaar nog een keer tegenkomen dit seizoen. Bedankt voor het luisteren. Dit was Vanaf de Herboys. DVS Sparta 1-3.
2: Ja, dankjewel Steven en Bas. Dankjewel. Dank voor jullie commentaar. Het was heel goed om mee te maken. En nou, wij gaan naar het journaal. Want het is nog 10 seconden en dan begint het journaal en de reclames. Uitslag nog. Ik heb geen nieuwe updates meer van de wedstrijden. Dus nou, tot volgende week.
3: Goedemiddag. Je luistert naar A1 Radio.
4: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
3: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
4: Met nu het regio actueel nieuws van 5 uur.
5: Dit is Jos Thuis met het radionieuws op A1 Radio. In Zuid-Frankrijk woedt nog steeds een zware natuurbrand, waarvoor de hulpdiensten massaal zijn uitgerukt. Honderden brandweerlieden proberen het vuur onder controle te krijgen, ondersteund door blusvliegtuigen en helikopters. De brand verspreidt zich snel door de harde wind en de kurkdroge natuur. Meerdere dorpen zijn uit voorzorg ontruimd en wegen zijn afgesloten. De verwachting is dat de inzet nog uren duurt. Meerdere landen hebben een belangrijke stap gezet richting internationale regels voor het gebruik van autonome wapens. In Genève spraken tientallen staten zich uit voor duidelijke afspraken over hoe en wanneer zulke systemen mogen worden ingezet. Het gaat om wapens die zonder directe menselijke bediening doelen kunnen aanvallen. Vooral kleinere landen dringen aan op snelle regulering. In Libanon zijn meerdere gewonden gevallen bij Israëlische aanvallen. Er zouden verschillende doelen zijn geraakt in het zuiden van het land, waar de spanningen tussen Israël en Hezbollah al weken oplopen. Bij de beschietingen kwamen burgers om het leven en vielen meerdere gewonden. De getroffen gebieden zijn afgezet en hulpdiensten proberen slachtoffers te bereiken. De Libanese regering spreekt van een ernstige escalatie en roept de internationale gemeenschap op in te grijpen. In Griekenland is tijdens een luchtshow een straaljager neergestort, meldt de NOS. Het toestel kwam vlak na de start in problemen en stortte neer buiten het vliegveldterrein. Hulpdiensten rukten massaal uit. Over de inzittenden is nog niets bekend. De luchtshow werd direct stilgelegd en het gebied is afgezet voor onderzoek. Volgens de autoriteiten wordt gekeken of technische problemen een rol hebben gespeeld. Dan nog het weer. Wolken en zon wisselen elkaar af. Maar er is ook kans op een bui, met name in het noorden. Bij een graad of 20 en een matige, langs de kust vrij krachtige tot krachtige westenwind. Tot zover het Radio Nieuws op A1 Radio.
6: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
3: AE Radio.
4: AE Radio, goedemiddag.
3: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. In Zuid-Frankrijk woedt nog steeds een zware natuurbrand waarvoor de hulpdiensten massaal zijn uitgerukt. Meerdere landen hebben een belangrijke stap gezet richting internationale regels voor het gebruik van autonome wapens. In Libanon zijn meerdere doden gevallen bij Israëlische aanvallen. Er zouden verschillende doelen zijn geraakt in het zuiden van het land. In Griekenland is tijdens een luchtshow een straaljager neergestort, meldt de NOS. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af, maar er is ook kans op een bui, met name in het noorden, bij een graad of 20 en een matige, langs de kust vrij krachtige tot krachtige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio. A1 Radio. Op 93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 6 uur.
2: Dit is Jos Thuis met het radionieuws op A1 Radio. In Eerbeek is een moeder aangehouden na de dood van haar 12-jarige zoon, meldt RTL Nieuws. De jongen werd levenloos gevonden in een woning en overleed ondanks snelle inzet van hulpdiensten. De politie spreekt van een ernstige en verdachte situatie en heeft de moeder direct opgepakt voor verder onderzoek. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De woning is afgezet en forensische teams doen uitgebreid onderzoek. De Fraude Helpdesk ziet een explosieve stijging van meldingen over fraude bij boekingsplatforms, meldt RTL Nieuws. In de eerste 6 maanden van dit jaar kwamen 1072 meldingen binnen, 10 keer zoveel als vorig jaar. Ruim 90% daarvan ging over booking.com. Opvallend is dat oplichters vaak beschikken over zeer gedetailleerde persoonlijke informatie, zoals exacte boekingsdata. Volgens de Fraude Helpdesk komt dit mogelijk door onder meer een hack bij booking.com. De organisatie waarschuwt dat phishing via zowel e-mail als WhatsApp sterk toeneemt. In de Spaanse exclave Ceuta heeft de regering in Madrid de controle over de haven overgenomen. De maatregel volgt op een zware migratiecrisis, waarbij eind juli zo'n 80.000 mensen probeerden de enclave binnen te komen via zee of door grenshekken te bestormen. Daarbij kwamen volgens lokale autoriteiten rond de 100 mensen om het leven. Door de overname wil Spanje sneller kunnen ingrijpen en de grensbewaking versterken. In Zuid-Frankrijk woedt nog steeds een zware natuurbrand, waarvoor de hulpdiensten massaal zijn uitgerukt. Honderden brandweerlieden proberen het vuur onder controle te krijgen, ondersteund door blusvliegtuigen en helikopters. De brand verspreidt zich snel door de harde wind en de kurkdroge natuur. Meerdere dorpen zijn uit voorzorg ontruimd en wegen zijn afgesloten. De verwachting is dat de inzet nog uren duurt. Dan nog het weer. Wolken en zon wisselen elkaar af, maar er is ook kans op een bui, met name in het noorden. Bij een graad of 20 en een matige, langs de kust vrij krachtige tot krachtige westenwind.
3: Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files, met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
4: A1 Mediagroep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedenavond.
0: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Je luistert naar A1 Radio. Hits from the Heartland, the best new country, hoor je hier. Elke zondagmiddag van 5 tot 7 op A1 Radio.
1: Hits from the Heartland with Camille Janssen.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. In Eerbeek is een moeder aangehouden na de dood van haar 12-jarige zoon, meldt RTL Nieuws. De jongen werd levenloos gevonden in een woning en overleed ondanks snelle inzet van hulpdiensten. De Fraude Helpdesk ziet een explosieve stijging van meldingen over fraude bij boekingsplatforms, meldt RTL Nieuws. In de Spaanse exclave Ceuta heeft de regering in Madrid de controle over de haven overgenomen. In Zuid-Frankrijk woedt nog steeds een zware natuurbrand, waarvoor de hulpdiensten massaal zijn uitgerukt. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af, maar er is ook kans op een bui, met name in het noorden, bij een graad of 20 en een matige, langs de kust vrij krachtige tot krachtige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

late zaterdagavond. En nu is het dus tijd voor Studio G, een wekelijks muziekprogramma op uw lokale zender. Vandaag begonnen we met Dan Vogelberg. En naast de bekende Netherlands heeft hij nog veel meer muziek gemaakt. En Lonely in Love was ook zo'n singeltje die eigenlijk in Nederland weinig tot niets deed. Maar toch best wel leuk om een keer wat anders te horen van Dan Vogelberg. Vorige week toen hadden we als cover, als ene laatste plaat, de High Hopes in de uitvoering van Nightwish. Het origineel uiteraard van Pink Floyd. Te vinden op het album The Division Bell uit 1994. En hadden we vorige week nog de live versie. Dit is de originele studio versie.

Aan het einde van uur 2 hebben we een nieuwe cover van het origineel van Uriah Heep is. Maar dat is dus voor heel veel later in deze show. De derde plaat, ja, dat is het begin van het liveblokje. Dat doen we al een hele tijd en ook vandaag staan er geen uitzondering op. Ik neem in gedachten mee terug naar 1997. Maxwell deed toen een optreden bij MTV's Unplugged. Ik heb een aantal platen klaarstaan en de eerste twee vormen samen The Hush.

0: can't help myself. I gotta get closer. Thank you very much.
1: Tot zover dan de unplugged sessie van Maxwell. Volgende week dan hebben we centraal staan Florence the Machine uit 2012. Dan gaan we gelijk maar door met het album van deze week. Paul McCartney bracht eerder dit jaar een nieuwe cd uit. Maar na zijn periode bij de Beatles was hij heel snel actief. Een van de albums komt al uit 1973 samen met Wings. En dat heet het album heette Band on the Run. Dat album is vandaag centraal met in elk uur twee tracks. Zo dadelijk de titeltrack Band on the Run. Maar we gaan beginnen met Mamounia. Hier is Paul McCartney samen met zijn Wings.

Straks in het tweede uur uiteraard nog twee tracks van het album Band on the Run van Paul McCartney samen met zijn Wings. We zijn nu al toegekomen aan de laatste plaat van het eerste uurtje. En dat wordt de LP-versie, de albumversie van The Turn of a Friendly Card. En je duurt dat meer dan een kwartiertje. De Allerpaarse Project gaan we plaatsmaken voor het nieuws. En daarna komen we terug met muziek van U2. Graag tot zo dadelijk, maar eerst The Turn of a Friendly Card.

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van middernacht.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Het gesprek tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff is na 3 uur beëindigd. De twee Amerikanen waren in Moskou om te praten over een mogelijke beëindiging van de oorlog in Oekraïne. Washington hoopt de vastgelopen onderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne weer op gang te brengen. Morgen reizen Kushner en Witkoff door naar Kiev. Het wordt de eerste keer sinds het begin van de oorlog dat de twee gezanten de Oekraïnse hoofdstad bezoeken. Poolse archeologen hebben bij Wrocław een 5000 jaar oud graf ontdekt met onder meer een ketting van 42 dierentanden. In dat graf lag vrijwel het complete skelet van een man, samen met barnsteenkralen, vuurstenen werktuigen en een stenen strijdbijl. De vondsten wijzen volgens de onderzoekers op de touwbekercultuur die zich duizenden jaren geleden over grote delen van Europa verspreidde. De tanden waren van verschillende grote zoogdieren, zoals herten, hondenachtigen en mogelijk ook beren. Iran heeft olietankers aangevallen die volgens de revolutionaire garde banden hebben met de Verenigde Staten. Het is een vergeldingsactie voor eerdere Amerikaanse aanvallen op Iraanse olietankers. Iran waarschuwt dat meer schepen worden aangevallen als ze door de verboden routes bij de Straat van Hormuz varen. Teheran dreigt bovendien met hardere aanvallen op Amerikaanse oorlogsschepen als de Amerikaanse aanvallen doorgaan. De spanningen tussen beide landen lopen zo weer op. En een beroemd zelfportret van Vincent van Gogh is binnenkort voor het eerst sinds 1990 weer voor publiek te zien. Het doek hangt vanaf 9 oktober in de Vuitton Foundation in Parijs. Het werk is eigendom van de Griekse familie Niarchos en is sinds 1937 niet meer in Frankrijk tentoongesteld. Van Gogh schilderde het portret kort na zijn ruzie met Paul Gauguin, waarbij hij zijn oor afsneed. Het schilderij wordt in Parijs samen met een zelfportret van Gauguin getoond bij wijze van dialoog tussen de beide kunstenaars. Het weer, opklaringen en droog bij zo'n 15 graden vlak aan zee en verder landinwaarts zo'n 6 graden. Er staat nauwelijks wind. Overdag krijgen we droog en overwegend zonnig weer bij 21 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: A1 Radio. Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
3: Goedenavond. In het komende uur nemen wij u mee op een reis over de wereld van muziek. Een reis niet gebonden door plaats, afstand of tijd. Doe het licht uit, haal diep adem en ontspan. Dit is nog een uur Studio.

We zijn begonnen met het tweede uurtje van Studio G. En de openingsplaat was van U2, het nummer Numb van Zuropa uit 1993. De monotone stem, die was van Edge. En we hoorden Bono dit keer als de backing vocals. Keertje andersom. We gaan natuurlijk op naar het album van deze week. Maar voor die tijd heb je nog een drietal platen te gaan. De eerste plaat brengt ons naar Zweden, naar Anne-Frieder Lingstad, de donkere zangeres vanuit van ABBA. Sister Valse Meg Dich. En dat is een album van Alkan Michaltit uit 1996.

twee platen in een wat andere Europese taal dan gewoonlijk. Juist in het Portugees, Madre Deus, Lisboa, Arena do Mar, oftewel Lisbon, hoofdstad van de zee. Daarvoor hadden we Charles Aznavour met Non je, ne, je ne, rien n'oublier. Excusez me Frans, maar dat is toch niet mijn taal. Dan gaan we maar door met het album van de week van Paul McCartney. Daar kan ik beter mee overweg. Zo dadelijk nog twee tracks van het album Band on the Run uit 1973. En de tweede plaat is Picasso's Last Words. De eerste plaat die was voor hen toen ze het opnamen 12 jaar in de toekomst. Inmiddels is het 41 jaar in het verleden. 1985. Hier zijn Paul McCartney en Wings.

Tot over dan het album van deze week. Dit album Band on the Run van Paul McCartney. Overigens, zijn laatste album van dit jaar, The Boys of Dungeon Lane, dat zal album van de week worden op 28 november. Dan weet u dat alvast. Dan de vooruitblik naar het album van volgende week. In 1989 maakte de wereld kennis met Tanita Tikaram, met haar hit Twist in My Sobriety. Maar ook daarna bleef ze albums maken, zo ook in 2005. Toen kwam het album Sentimental uit. En dat album zouden we dus volgende week centraal stellen. We hebben natuurlijk alvast een klein voorproefje, en dat doen we met het nummer Gotta Give You Up.

Tot het gaatje gedraaid, de Biko van Peter Gabriel. Te vinden op zijn derde LP uit 1980. De LP wordt ook wel Melt genoemd. Met Peter Gabriel zijn we toegekomen aan de voorlaatste plaat. En dat betekent de traditiegetrouw de cover. Zoals al gezegd, we hebben dit keer gekozen voor een nummer van Uriah Heep. En dit keer in de versie van Gregorian. Is te vinden op het vijfde Master Chant album uit 2006. En dan klinkt de Uriah Heep in één keer heel anders.

Tot zover dan de cover. En volgende week als tweede plaat het origineel van Uriah Heep. Het overigens de laatste cover voor voorlopig, want we gaan in september met vakantie. En dan gaan we de cover eventjes op een laag pitje zetten. En de eerstvolgende cover, die gaan we dan weer draaien als ene laatste plaat op 10 oktober. Dus het lijkt nu nog een heel eind weg, maar ja, het is ook weer zover voor je het in de gaten hebt. Dat betekent dus dat we nu toegekomen zijn aan de laatste plaat van dit programma Studio G. En daarvoor gaan we terug naar het jaar 1988. El Shore komt eruit met het album The Last Days of the Century. En daarvan zo dadelijk de titeltrack. Daarna gaan we natuurlijk plaats maken voor het nieuws en de nachtprogrammering tot aan de vroege zondagochtend. En als Studio G gaat volgende week, dan zijn we er weer met een iets wat gewijzigd programma, maar voor de rest alle vaste onderdelen. Graag tot volgende week en voor nu nog veel plezier met El Shore.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 1 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Het gesprek tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff is na 3 uur beëindigd. De twee Amerikanen waren in Moskou om te praten over een mogelijke beëindiging van de oorlog in Oekraïne. Washington hoopt de vastgelopen onderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne weer op gang te brengen. Morgen reizen Kushner en Witkoff door naar Kiev. Het wordt de eerste keer sinds het begin van de oorlog dat de twee gezanten de Oekraïnse hoofdstad bezoeken. Poolse archeologen hebben bij Wrocław een 5000 jaar oud graf ontdekt met onder meer een ketting van 42 dierentanden. In dat graf lag vrijwel het complete skelet van een man, samen met barnsteenkralen, vuurstenen werktuigen en een stenen strijdbijl. De vondsten wijzen volgens de onderzoekers op de touwbekercultuur die zich duizenden jaren geleden over grote delen van Europa verspreidde. De tanden waren van verschillende grote zoogdieren, zoals herten, hondenachtigen en mogelijk ook beren. Iran heeft olietankers aangevallen die volgens de revolutionaire garde banden hebben met de Verenigde Staten. Het is een vergeldingsactie voor eerdere Amerikaanse aanvallen op Iraanse olietankers. Iran waarschuwt dat meer schepen worden aangevallen als ze door de verboden routes bij de straat van Hormuz varen. Teheran dreigt bovendien met hardere aanvallen op Amerikaanse oorlogsschepen als de Amerikaanse aanvallen doorgaan. De spanningen tussen beide landen lopen zo weer op. En een beroemd zelfportret van Vincent van Gogh is binnenkort voor het eerst sinds 1990 weer voor publiek te zien. Het doek hangt vanaf 9 oktober in de Vuitton Foundation in Parijs. Het werk is eigendom van de Griekse familie Niarchos en is sinds 1937 niet meer in Frankrijk tentoongesteld. Van Gogh schilderde het portret kort na zijn ruzie met Paul Gauguin, waarbij hij zijn oor afsneed. Het schilderij wordt in Parijs samen met een zelfportret van Gauguin getoond bij wijze van dialoog tussen de beide kunstenaars. Het weer, opklaringen en droog bij zo'n 15 graden vlak aan zee en verder landinwaarts zo'n 6 graden. Er staat nauwelijks wind. Overdag krijgen we droog en overwegend zonnig weer bij 21 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

procent. Op 93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is AE Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. AE Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 2 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Het gesprek tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff is na 3 uur beëindigd. De twee Amerikanen waren in Moskou om te praten over een mogelijke beëindiging van de oorlog in Oekraïne. Washington hoopt de vastgelopen onderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne weer op gang te brengen. Morgen reizen Kushner en Witkoff door naar Kiev. Het wordt de eerste keer sinds het begin van de oorlog dat de twee gezanten de Oekraïnse hoofdstad bezoeken. Poolse archeologen hebben bij Wrocław een 5000 jaar oud graf ontdekt met onder meer een ketting van 42 dierentanden. In dat graf lag vrijwel het complete skelet van een man, samen met barnsteenkralen, vuurstenen werktuigen en een stenen strijdbijl. De vondsten wijzen volgens de onderzoekers op de touwbekercultuur die zich duizenden jaren geleden over grote delen van Europa verspreidde. De tanden waren van verschillende grote zoogdieren, zoals herten, hondenachtigen en mogelijk ook beren. Iran heeft olietankers aangevallen die volgens de revolutionaire garde banden hebben met de Verenigde Staten. Het is een vergeldingsactie voor eerdere Amerikaanse aanvallen op Iraanse olietankers. Iran waarschuwt dat meer schepen worden aangevallen als ze door de verboden routes bij de Straat van Hormuz varen. Teheran dreigt bovendien met hardere aanvallen op Amerikaanse oorlogsschepen als de Amerikaanse aanvallen doorgaan. De spanningen tussen beide landen lopen zo weer op. En een beroemd zelfportret van Vincent van Gogh is binnenkort voor het eerst sinds 1990 weer voor publiek te zien. Het doek hangt vanaf 9 oktober in de Vuitton Foundation in Parijs. Het werk is eigendom van de Griekse familie Niarchos en is sinds 1937 niet meer in Frankrijk tentoongesteld. Van Gogh schilderde het portret kort na zijn ruzie met Paul Gauguin, waarbij hij zijn oor afsneed. Het schilderij wordt in Parijs samen met een zelfportret van Gauguin getoond bij wijze van dialoog tussen de beide kunstenaars. Het weer, opklaringen en droog bij zo'n 15 graden vlak aan zee en verder landinwaarts zo'n 6 graden. Er staat nauwelijks wind. Overdag krijgen we droog en overwegend zonnig weer bij 21 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur.